0: Bunker World Radio, de nieuwe wereldomroep KR1. En u luistert nu massaal met bijna 100.000. We kunnen het zien op de statistieken. Het gaat zo makkelijk, nu met internet. Maar vroeger ging dat heel anders. Om dit op te richten hebben wij heel wat doorstaan.
1: Ja, deuren werden ingebeukt, met handboeien afgevoerd. En we hadden ook andere studio's, live studio's. Ja. Die gingen met een hoogfrequent doorstraalsysteem. Ja. Werd dat gedaan, toch?
2: Ja, dat was onze andere Ruud en de technologie. Natuurlijk. Die zorgde ervoor dus dat die straalverbindingen altijd mooi strak tot verbinding kwam. En ja, dan konden we mooi doorschakelen. Dat was natuurlijk ideaal met de verslaggeving natuurlijk. Met evenementen buiten.
1: Ja.
2: Konden ze dus via die studio dan door binnenkomen. En dan werd het weer doorgestraald naar ons toe. En dan, op die manier ging dat dan.
1: En het werkte dan dus eigenlijk wel. En ook toen we waren opgepakt, dan gingen we ook weer in de lucht. Ik herinner mij ook dat er dan zenders moesten komen. Want de zenders hadden we niet. Ja, er ging ook wel eens wat stuk. En dan ook wel 's nachts dat we naar techneuten gingen die dan voor ons aan de gang moesten om zenders in elkaar te draaien.
2: Ja, ze moesten natuurlijk wel even wat solderen, want er ging af en toe wel eens wat stuk. En wat soms zo te stralen, zo warm werd het allemaal, dat op een gegeven moment breekt er wel eens wat.
1: Ja.
2: En dat moet toch gerepareerd worden. En dan, ja, die jongens die stonden altijd voor ons klaar.
1: Ja.
2: En ja, zo op die manier konden we steeds weer regelmatig terug blijven komen in de ether.
1: Het was ook veel meer werk dan men denkt, hè? Er gaan echt in zo'n uitzending van een uur, daar zit echt wel 10 manuur of zo. Het is echt veel meer werk als men denkt, ja, bij elkaar.
2: Ja, wij mogen het aan elkaar praten, maar ja, al die dingetjes eromheen, dat moet ook. Het is toch een teamverband.
0: Ja, zo is dat. En vanuit dit teamverband gaan we weer een mooi nummer voor jou draaien.

Mijn naam is Nico Stegeman en ik zit weer achter de knoppen hier bij KNRM Radio 1, KR1. We krijgen berichten van over de hele wereld. Je houdt het niet voor mogelijk. We hebben ook berichten gehad uit Rusland, uit Finland, uit Zuid-Amerika, uit Cuba zelfs. Ja, daar waren mensen op vakantie en daar luisteren ze naar KR1. We hebben ook geadverteerd bij een heleboel immigranten. Nou, en ook militairen. Ik zou graag de groeten willen doen aan militairen. Jongens, de groetjes van mij, Nico Stegeman, aan jullie, waar jullie ook uitgezonden zijn. Jullie hebben het aanstaan op de basis. En daar zijn we heel trots op. Ja, duizenden militairen luisteren regelmatig in de kantine en ook elders naar KR1, want ze hebben ook wifi hier en daar. Het is echt heel erg leuk. Ik doe jullie de allerbeste groeten en deze plaats is voor jullie. Vanuit de bunkerstudio, dat was een andere oorlog. Een plaatje voor de uitgezonden militairen en bedankt voor jullie reacties. Blijf luisteren.

0: aflevering van
1: Dit is het tijd voor de scanner.
0: 4101. Kunt u even rijden naar de illegale zenderstraat nummer 12? Er is hier een melding binnengekomen van geluidsoverlast.
2: Nou, dat komt mooi uit, want er staat toevallig voor.
0: Nou, dat is goed. 4101, dan kunt u gelijk even aan de deur gaan.
2: Kunnen we weer ons verzoekje niet horen wat we aan hebben gevraagd bij de Circus van dit Circus of Circus? Zet je de radio uit de stopcase? Even de Circus kopen, snel, kom maar. Even kijken. We hebben zo'n gebel. Kom eens aan de raam. Hallo mevrouw. U hebt gebeld?
3: Ja, ik word helemaal gek van die... Volgens mij zijn het de 6 bandieten hier een paar deuren verder. Een geluidsoverlast, een persoon lui en ik weet het helemaal niet.
2: Mevrouw, vindt u nou ook niet stellen dat u een beetje overdrijft?
3: Nee, want ik moet dat piratenmuziek helemaal niet hebben.
2: Mevrouw zegt?
3: Ik moet dat piratenmuziek helemaal niet hebben.
2: Ik zeg, mevrouw zegt?
3: Ik moet...
2: God, die patroon.
0: In het 1401 voor Twente over. Twente, het probleem van de geluidsoverlast is opgelost. U zult geen telefoontje meer krijgen. 4101.

Yeah. Ben je er nog een beetje? Heerlijk, wat een vrolijk radiostation. En wat fijn. We hebben fijne muziek voor jou. Een hele stapel. Nee hoor, het zit allemaal in de computer tegenwoordig. Maar we hebben ook nog plaatjes die je op een grammofoon legt. Ja, het is, je houdt het niet voor mogelijk. Wij hebben alles hier. Zelfs cd's uit het jaar 0. In elk geval, luister.

0: was laatst, hoe heet het, in Argentinië. En toen had ik hem ook aangezet. En ja, ik kan gewoon steenhard ontvangen. Ja, het is een super radiostation.
1: Ja, ja, ja, dat is ongelooflijk. Wereldwijd. Hoe ze het voor elkaar krijgen met die zenders? Geen idee.
0: Ken hem Radio 1, Worldwide.

0: Op dit moment dat we met ons live radio staan bovenop de berg. Vanuit deze top kun je toch ook ver kijken. Maar het gaat toch niet boven onze webcam, hè? Dus,
1: Nee, als ik op de bunker sta heb ik eigenlijk een minstens even mooi uitzicht. Maar we zien hier een deel van onze luisteraars. Op de hele wereld hebben wij dus duizenden luisteraars. Het loopt inmiddels in de tienduizenden. Dat komt vanwege speciale advertentiemethodes, hè?
0: Ja.
1: Er staan op een heleboel sites, klikken mensen aan. Tienduizenden luisteraars, meer dan ooit.
2: En voor 10 mensen draaien we nu deze plaat.

0: Haarlemmer Radio 1, nummer 1.
1: One ticket, please.

Dat was fijne muziek. En we hebben nog veel meer fijne muziek. Helemaal voor jou, geselecteerd. Dus wat ga je doen? Je gaat hem lekker beluisteren. Luister maar.

0: doet me ook nog denken aan Spanje. Toen gingen we daar met het promotieteam, gingen we daar posters uitdelen op het strand.
1: Wat een toestand. Ja, de mensen snapten er niet allemaal wat van. De Nederlanders kenden het wel.
0: Ja, toen gingen we s'avonds op het strand, zaten we lekker met een borreltje. En toen hadden ze onze voice recorder.
1: Nou, ja, hadden ze gejat.
0: Nou, ontvreemd zeg ik altijd, maar... Nou,
1: we waren natuurlijk bezig met heftige discussies met de Spaanse dames, zullen we zeggen. En toen lag dat ding op een stoel. Mocht er iemand luisteren die onze voice recorder destijds heeft gestolen, dat heeft toch afgelopen 30 jaar veel leuke jingles gescheeld. Dat is wel jammer geweest, hè?
0: Zeg het maar even in het Spaans, want misschien is het een Spanjaard geweest.
1: Ja, buenos dias. Dat is het ongeveer.
0: Dat lijkt een beetje van, nou, bedankt.
1: Buenos noches was het destijds, ja. Gracias.

KNM Radio 1, daar luister je nog naar. En het is hier gezellig in de studio. Ik hoop dat het bij jou ook leuk is. Zet hem vooral lekker hard, dan word je dag vrolijk.

0: heb hier trouwens ook een e-mail. Het komt van de Pius X College.
1: Ja, dat is een sekscollege, hè?
0: Nou, dat X, weet ik niet, maar
1: Pius staat altijd voor seks.
0: En ze hebben dan Kennemer Radio 1 hebben ze aan in de aula. En tijdens de lunch hebben ze dan KR1 aanstaan. En ze vinden het altijd wel leuk. En ze gaan dat ook nu regelmatig voorzetten. Dus nou, het is toch leuk dat er toch nog iemand naar ons luistert, toch?
1: Ja, dat is onze luisteraar. En, want wij hebben al 10 minuten geen e-mail gekregen. Dus dan draaien we maar wat voor haar, hè?
0: Ja.

0: Ruud met een foto moeten afkondigen.
1: Hoezo lekker? Heb je hem opgegeten of zo?
0: Nee. Dat kunnen we wel eens doen. Lekker.
2: Dat heb ik al eens geprobeerd toen ik erg honger had en geen geld had, weet je wel. Ja, zo'n singeltje opeten, weet je wel.
1: Ja, dat deden ze altijd destijds. Van oude papier hadden ze toen een plaatje gemaakt.
2: Ja.
1: En toen hadden we meegenomen naar de studio.
2: Ja, die kon je echt opeten.
1: Ja, maar Bart die was er snel bij.
2: Ik ga liever naar de kerk en ga liever een hostie.
1: Een hostie?
2: Ja, dat is ook ouwe.
1: Oh, ik dacht een tosti.
2: Nou, ja, die hebben ze dan nog niet.
0: We gaan weer wat muziek draaien.

0: Muziek is afgelopen, wat zeg je?
1: Ja, het is allemaal wel warm te stoken, toch? Als er maar een andere pijp is, dat die rook even weg kan.
2: On shortwave, medium wave, FM en internet. The new world service. KR1, world radio.
3: Wereldomroep vanuit de Hollandse bunker.

0: vind trouwens ook wel dat het hier stinkt naar rotte vis. Want Ruud Kastikum is hier gisteren bij zich geweest.
1: Zeg, oké, hij staat niet 3 keer per dag onder de douche. Maar om nou te zeggen dat hij stinkt naar rotte vis.
0: Nee, ik bedoel, ja, we zijn hier toch vlak bij de haven.
1: Oh, bedoel je dat?
0: En hij heeft vis gaan laten halen door een van die meisjes van het promotieteam.
1: Ja, door dat viswijf.
0: Ja, ja. Maar dan ligt allemaal nog van die oude, van die gratentroepen. Dat begint toch wel een beetje
1: te... Oh ja, daar, ja, op die tafel.
0: Ja, joh.
1: Ah.
0: Vieze bende.
1: Kastriekum, dan moet je even opruimen, hoor.
0: Ja.
1: Als je luistert, en dat doet hij, laten we het liggen uit een soort...
0: Maar vorige keer was het met vla. Had hij een pak vla laten vallen.
1: Het is wel een beetje een toestand met die Kastriekum. Weet je wat? Wij pakken die graten even bij elkaar en die stoppen we...
0: stuur het daar hem op. Nee, in een envelop en een briefje erbij.
1: Ja, ik leg het in zijn postvakje. Ik leg hem in zijn postvakje. Ik ga het meteen even. In zijn postvakje. Gooi het er even in. Zo. Ja.
0: Weet je wat we
1: het ligt erin.

Oké, tot ziens. Mimo, hè? Mimo. Ja, dat is onze groet hier in de bunker van Kennemer Radio 1. Als er iemand weggaat, dan zeggen we Mimo. Moet jij ook doen. Wat we nog meer te melden hebben... de vragen mensen wat er het komend uur wordt gedraaid. Kan je dat vertellen, Ruud? Heeft hij geen zin in? Nee, heeft hij geen zin. Er worden heel veel leuke dingen gedraaid weer. Ja, wij zijn het vrolijkste, meest beluisterde radiostation. En zo ongeveer wel, ja, het vrolijkste. Absoluut. Luister maar eens even wat we allemaal nog meer hebben. Komend uur zet hem wat harder.

0: uitzending. En dan wil jij zangles gaan geven, echt waar?
1: Ik had even eerst gedacht, even samen, allebei tegelijk. Kennen we Radio 1 samen, hè?
2: Oh, nou ja, goed dan.
1: 3, 2, 1. Kennen we Radio 1?
3: K.R.1. Kennen we Radio 1? Is back.

0: Kijk, maar je krijgt natuurlijk wel wat we nu al hebben, dat ze achter je aanlopen te gillen, dat ze handtekeningen van je willen en dergelijke. Dat wordt dan nog veel erger, hè?
1: Nou ja.
0: Je hebt toch van die stalkers, heb jij?
1: Ik heb er wel eens twee gehad, ja.
0: Ja.
1: Die bleven me wel constant volgen om te kijken waar ik naartoe ging.
0: Dat maar, bedoel ik.
1: Maar ja, zoals je weet hebben we een geheim pad naar de bijbunker.
0: Ja.
1: En dan verdwijnen we toch onder de grond.
0: Ja, precies.
1: Ja, toch?
0: Alhoewel, ik heb wel eens met die bijbunker, ben ik wel eens met mensen heen gegaan dus.
1: Maar goed, het was gewoon een rondleiding om te laten zien de buitenkant. En, ze weten niet van ons ondergrondse gangenstelsel, toch?
0: Nou, Bloem de Weren heb ik wel het gangenstelsel laten zien.
1: Oh ja? Is er iets gebeurd?
0: Nou, ik zei... ja, dat moet je niet doorvertellen hoor. Ik hoop ook dat de microfoon dicht staat. Ik zei... heb jij wel eens het gangenstelsel gezien? Ze zei nee, nou, het was 's avonds, het was al donker. Ik pak mijn zaklantaarn en ik heb haar het... Toen zei ze, oké, als jij het onderaardse gangenstelsel laat zien, dan laat ik mijn grotje zien.
1: Oh ja? Dan had ze zeker dat strakke t-shirt aan.
0: Ja, nee, dat moet ik niet ook, maar dat moet je niet doorvertellen. Dat moet je niet doorvertellen. Dat moet je ook nooit in de uitzending zeggen, zoiets. Hè?

0: Right, dat was een lekker plaatje hier bij Kennemer Radio 1. En we zijn in een romantische bui. Want voor ons wordt er een complete striptease uitgevoerd. Een compleet blote dame loopt daar in de Kennemerduinen met flinke uiers en vier poten. En hoe heet dat soort?
1: Een os.
0: Een os. Dus wij zijn helemaal in een romantische bui, luisteraars.

0: Willem heeft gemaild. Alweer trouwens. Hij mailde van de week ook al, Ruud.
1: Jeetje, man. Die gozer blijft aan de gang.
0: Ja. Was trouwens een lekker plaatje net. Die was trouwens voor Janita, die hier van net. En deze is dus voor Jan Willem. Die jongen mag horen voor zijn vriendin.

Ja, goeiedag, hem. Spreek je met broer Harm, hè? Lekker, jongens. Klinkt goed, hè? Hollandse muziek. Party bier erbij. Ik heb de vertuurpan ook al aan, dus knap er maar even een mooie plaat op voor mij, joh. Kom helemaal goed, ja.

0: we zijn weer in de uitzending. Het is ook ongelooflijk. De Nederlandse Wereldomroep staat ook op Wikipedia trouwens, las ik. Dat hebben ze uitgezocht. Dat wij ons succes te danken hebben aan het verdwijnen van de Wereldomroep. De Wereldomroep is afgeschaft. Die zendt alleen nog propaganda uit in China, geloof ik. Maar voor de toeristen is er geen Wereldomroep meer. In Benidorm kan je dus niet meer naar de Wereldomroep luisteren.
1: Nee, dat deden we toen, weet je nog. Ja,
0: ja, en ze willen toch wat Hollands horen. Dus die luisteren massaal naar KR1 natuurlijk.
1: Ik heb toen de tijd, toen we daar op die berg waren, ben ik weer terug geweest. Met de vlag.
0: Ja, met de KR1 vlag. Ja. Ja, in Benidorm.
1: Ja, we hebben foto's gemaakt. Het voelde weer helemaal zoals toen de laatste keer.
0: Staan ze op de site? Heb je ze aan de site master gegeven?
1: Wat bedoel je, de voetsporen?
0: Nee, de foto's.
1: Oh, de foto's.
0: Van de reunieën in Spanje, in Benidorm.
1: Nog niet, maar dat gaat wel gebeuren. Want ze moeten eerst even een beetje geretoucheerd worden. Want ja, ik was in een dronken bui.
0: Ja.
1: En toen zat ik met mijn vinger aan de lens. En toen zaten er allemaal spikkeltjes op. Dus dat wordt even weggepoetst, zeg maar.
0: Ja, ja.
1: Gefotoshopt. Ja. Zoals ze dat mooi heten.
0: Ja, Ruud wordt gefotoshopt. U vraagt, wij draaien. Je stuurt gewoon een e-mail of via de chat wat jij wil horen. En dat hoor je dan in de loop van de dag. Zoals deze. Druk jij hem even in, Ruud?

0: Oké, dat was fijn.
1: Wat zeg je?
0: Ik zeg dat was fijn, burgemeester.
1: Ja, mag ik even praten?
0: Nee, u mag niet praten, want wij gaan muziek draaien. Luister hier eens naar.

0: Als u eventueel klachten mocht hebben, u kent ons adres of u kent het ook niet, ik zal het nog even noemen.
1: info@kennemerradio1.nl
0: Het adres van Kennemer Radio 1.

0: Ja, we moeten ook plaatjes af en aankondigen natuurlijk. We zitten natuurlijk in presenteren. Dus dan is dit dus zo'n moment dat wij nu moeten zeggen dat het een leuk plaatje was. Ja, daarvoor zitten we hier. En, en dat er nu weer een leuk plaatje komt. Toch? Dat is de reden van ons bestaan.
1: Oké, we gaan even een plaat draaien. Druk maar even op die knop, Bart.
0: Nee, daar gaat helemaal niks draaien, man.
1: Nou ja, dat, hoe heet het? Dat elektronische metertje draait toch in de rondte?
0: Ja, oké. Okay. Nou, we gaan even een plaat draaien en de plaat poetsen. En in elk geval hoort u muziek als ik hierop druk. Ja, mag ik ook even wat zeggen? Namens mijzelf, de burgemeester, wil ik u mededelen dat u eerst een zogenaamde jingle hoort. Dat is een kort, dat is het. En daarna een muzikaal werk. Dank u wel.

0: Zeg, we gaan straks even naar Otto. En Otto die heeft een boerderij hier aan de rand van de Kennemerduinen. Daar gaan wij naartoe.
1: Gaan we klei trappen.
0: Gaan we klei trappen en we gaan stieren, koeien melken, weet ik veel. Wat ze allemaal voor vreemde dingen doen daar. En dat is even leuk.
1: Koeien melken?
0: Ja, ja.
1: Jezus.
0: Dat is wat die doet, Otto.
1: Oh, ja, dan moet, voor je het weten moeten wij ook melken.
0: Hij is helemaal gek van KO1.
1: Ja?
0: Helemaal.
1: Hoe gek bedoel je?
0: Nou, gek van KO1. Dat hij op de trekker heeft hij ons aanstaan en zo. Dat soort gekte. Vraag me niet waarom, want dan horen ze jou de hele dag. En ik moet er niet aan denken.
1: Oké dan.
0: Maar ja, draai maar wat leuk plaatje voor hem.
1: Oké, Otto, hier komt-ie.

Wie de fok ben jij, ha? Huh? Wie de fok ben jij, ha? Huh? Wie de fok ben jij, ha? Huh? Wie de fok ben jij, ha? Huh? Wie de fok ben jij, ha? Huh? Wie de fok ben jij, ha? Huh? Wie de fok ben jij, ha? Huh? Wie de fok jij, fok wie, ha? Huh? Wie.

0: Ja, als je dat dansen niet meer gewend bent, dan kun je plotseling behoorlijk in de reur.
1: This is the great 98.

0: Zo, daar zijn we weer, Ruud. Daar zijn we weer helemaal.
1: Gezellig.
0: Heerlijk. Ja, luisteraars, wij zijn weer helemaal terug. Dit is Kennemer Radio 1. Weer helemaal op uw luidsprekerboxjes. En naast mij zit...
1: Ruud van Heemskerk!
0: Ja, man. Dat was wat. In die tijd hebben wij Kennemer Radio 1 opgericht.
1: Ja, het was al een grandioze tijd. Het is echt iets om...

0: Nou, maar toch wel behoorlijke reacties gekregen. En we zijn nu weer hier in vergadering bijeen, luisteraars. Wij zitten weer in de lucht. Dit is jouw Kennemer Radio 1. Yeehaw! Ja, heerlijk toch? Wij hebben een aantal leuke verhalen. Ja, zoals de keren dat we werden opgepakt. De keren dat het werd opgericht, Ruud. Jij bent onder andere jij in de handboeien afgevoerd.
1: Ja, dat was niet zo geweldig. Want op een gegeven moment keek ik uit het raam en stond daar een radiocontrole-dienstwagen met grote draaiende antennes voor de deur.
0: Ja.
1: En toen moest ik onze zware zender moest ik optillen. Maar het was zo'n zwaar ding. Ik had eigenlijk nog een mannetje bij moeten hebben. Maar op dat moment was ik alleen. Dus ik heb hem uit het raam eruit gedonderd. Weg ermee.
0: Het was wat. Want er was ook net even een hiaat in de beveiliging. Want het station werd wel degelijk beveiligd door een aantal mensen. Maar om de een of andere reden wist de politie er doorheen te breken, geloof ik. En deuren werden ingeramd. Wij zaten destijds, zeiden wij, in de lucht in een bunker in de Egmondse Duinen. We laten het nu in het midden, waar we exact zaten, dat laten we in het midden. Maar er was wel een voordeur.
1: Ja,
0: en hoe ging dat?
1: Nou, op een gegeven moment werd er op de deur geklopt. En ik heb de deur toen niet open gedaan. En
0: waarom niet? Nee?
1: Het was toch een beetje spannend, want ik wist wel wat er ging gebeuren. Op een gegeven moment ging de deurbel en bleef maar gaan en bleef maar bellen. En op een gegeven moment hoorde ik... was het een hele zware deur. Kreeg een hard... ze hadden een stormram meegenomen. En toen ramden ze...
0: Echt waar?
1: De deur ramden ze helemaal erin. En de sponningen en zo waren helemaal gescheurd. Dat het hout was helemaal gebroken.
0: En waarom deden ze dat? Het was illegaal in die tijd natuurlijk. Vrije radiostations.
1: Ja.
0: We hadden een soort idealisme van lokale radio. Je moet je voorstellen, er was alleen staatsomroep. En wij waren de vrije jongens. En wij werden met hand en tand bestreden als misdadigers.
1: Ja, zo werd ik ook afgevoerd natuurlijk. Want op een gegeven moment kwamen ze binnen. Ze grepen me vast met twee man. En ik kwam nergens meer heen. Dus iedereen begon gelijk allemaal spullen uit de studio weg te stelen. Ja. De spullen werden gepakt. En ze namen mij ook mee in de boeien afgevoerd. En alle mensen stonden daar in die wijk waar we dan de studio hadden. Alle mensen gingen buiten de straat op om te kijken wat er aan de hand was. En heel veel foto's zijn er gemaakt.
0: Wat een toestand.
1: Ja,
0: de mensen die kunnen ze ook op de site zien. We hebben een paar oude jingles opgediept. En we gaan natuurlijk nog steeds lekker door. We gaan ook even een plaatje draaien. Net alsof het een oude uitzending is, luisteraars. Ja, waarom niet? Je mag kiezen, Ruud. Wat wil je horen? Het is allemaal uit die tijd een beetje. We hebben hier bijvoorbeeld Zondag van André Hazes. We hebben Freedom van Wham.
1: Dan laten we die Zondag maar doen, want dat is zeer toepasselijk. Want we hadden toen de tijd ook een programma van... Universe heette dat programma.
0: Ja. Oh ja, ja, ja.
1: En dat werd op zondag altijd uitgezonden. En toen hadden we zoveel luisteraars, weet je nog, met zoveel meisjes en die allemaal belden over hun horoscoop.
0: Dat kunnen we best. Dat gaan we nu weer eens even doen. Jij zat al letterlijk te hijgen in de microfoon, geloof ik.
1: Mm-hmm.
0: En dan gingen we heel, heel zwoel praten.
1: Ik heb ook een rijpere stem.
0: Ja, nou, dan gaan we nu eens even... Wie hebben we aan de telefoon? Mariska. Mariska, Ruud heeft hier voor jou de horoscoop. Nou, dan ging je de horoscoop lezen. En dan zei je, wat ben je nu aan het doen?
1: Ja, dan... Maar ik had altijd veel vragen over wat doe je zo al in het dagelijks leven en hoe oud ben je en op een gegeven moment wist ik ook welke sterrenbeeld zij had en daar gingen we dan verder op in, want ik wist natuurlijk van al die sterrenbeelden wist ik precies wat die mensen deden zo'n beetje en waar ze van hielden en daar gingen we dus verder dieper op in, tenminste jij wel.
0: Maar op het laatst is een heleboel keer gebeurd. Dan zeiden we bijvoorbeeld van, waar ben je nu? En stel je voor, je ligt voor een open haard. En dan op het laatst begon ze helemaal, dan raakte ze in een trance. En wat zeg je dan tegen je vriendje? En dan hoorde ik dat ik heel erg van hem hou. En wat zeg je nog meer? Dat ik, en dan hoorde je helemaal die ademhaling. En dat werd helemaal, dat was gewoon absurd. Dat was echt een hypnose. Dat heb ik nooit meer gehoord op de radio, Ruud.
1: Nee, dat was, maar ja goed, dat konden ook alleen wij natuurlijk doen. Want
0: blijkbaar wel, ja.
1: Het was zo saai altijd in de omgeving, hè. Maar op allerlei radiostations.
0: We gaan het zo hebben over de telefoon.

telefoon en over de techniek en over allerlei andere zaken, over de zenders. En we gaan niet in details treden natuurlijk, maar het was een geweldige organisatie. En zelfs de burgemeester hebben wij nog geïnterviewd en ook belachelijk gemaakt. Ja, zo ging het toen.

0: Zo.
1: Nou.
0: Wie was dat?
1: Dat was zondag dus.
0: Van?
1: Van André Hazes, hè?
0: Van André Hazes, ja. En tijdens zo'n live-uitzending ging er ook van alles mis. En nu dus ook. Dit is ook een soort van live-uitzending, kunnen we zeggen.
1: Ja.
0: Er is veel gebeurd, Ruud.
1: Maar het is ook vrije radio, hè? Dus moet gewoon kunnen.
0: Nou, dat was denk ik de kracht. Dat het vrije radio was. Want we waren niet gebonden aan...
1: regeltjes.
0: Aan regeltjes.
1: Ja, we konden gewoon dus zeggen wat leuk. We wilden. En,
0: we hadden wel een lokale functie. We hadden nieuws.
1: Ja.
0: Regionaal nieuws, dat hadden we wel. En we hadden reportages af en toe uit de buurt. We hadden bands die in de en Aad Molenaar die daar aan meehielp. En af en toe een interview met de Bintanks en dat soort dingen. En jij had een verhaal over taart. En meiden.
1: Dat was een van de adverteerders van ons. Die ook uit het centrum vandaan. En die vond het zo leuk. En die had altijd de radio aanstaan in zijn winkel.
0: Oh ja.
1: En toen kwamen we bij hem om te vragen of hij ook zijn naam op de radio wil laten horen. En dat vond hij zo leuk. En toen gaf hij daar ook een taart voor. Elke zaterdag konden we een taart ophalen. En dan deden we dat op zondag. Gingen we die taart aansnijden. Er kwamen alle medewerkers van Radio 1 kwamen in Studio 1.
0: Ja, want er waren echt heel veel medewerkers. Er waren tientallen mensen gewoon die meewerkten. En groepen meisjes die dan promotie hadden, maar ook techneuten.
1: Kijk, het vaste team was eigenlijk dus ongeveer 10 DJ's. En we hadden 3 techneuten. We hadden die 42 meisjes dan op een gegeven moment allemaal die van ons die posters deden.
0: Okay.
1: Maar toen kwamen er daarna liep het begonnen een beetje uit de hand te lopen. Want kwamen nog steeds meer DJ's die gewoon bij ons deel van wilden.
0: Het was een gekte, hè?
1: Ja, het werd een hype. Ja, het werd een
0: hele plein vol mensen. En zelfs op een gegeven moment kwam je met een auto met allemaal posters erop. En een roadshow was er. En we durfden iedereen te interviewen. De burgemeester en de politiemensen, die zeiden dan ook...
1: Ja, met Koninginnedag kan ik me nog wel herinneren. Had ik heel veel hoedjes en petjes elke keer.
0: Oh ja?
1: Ja, ja, ja. En toen liepen we ook met een microfoon tussen de mensen door om te vragen of ze wel eens naar Radio 1 luisterden. En,
0: dat soort dingen. En we hebben ook een keer een eigen actie gehad op het plein, hè?
1: Ja.
0: Met eigen posters en een roadshow. Nee, en je had het net ook over taart eten. Dat
1: was in de nacht.
0: In de nacht hadden wij dat romantische programma gehad. Ja, ja. En toen werden we uitgenodigd ergens om in het ziekenhuis tijdens de nachtdienst bij verpleegsters.
1: Ja, die hadden nachtdienst. Er waren een heleboel verpleegsters. En die hebben dan af en toe een koffiebreak.
0: Oké. Okay.
1: En toen daar stonden wij ook altijd aan. En toen moesten toen gingen ze naar de uitzending bellen. Ja. En dan kwamen de verpleegsters live in de uitzending, mochten ze een plaatje aanvragen. Maar toen werden wij gelijk weer uitgenodigd door hun. En omdat er weer iemand jarig was.
0: En dat deden wij wel. Daar waren wij wel voor in, geloof ik. Hè? We gingen dan met z'n tweeën gingen we naar het ziekenhuis toe.
1: Ja, ik hou niet van mannen. Dus ja, dan is het niet zo moeilijk.
0: Oké. Ja, geweldig. Ja, dat soort dingen maakten we mee. We voelden ons toch een soort popsterren op een gegeven moment. Het liep echt gigantisch uit de klauw.
1: Nou, je zegt het. Maar op de markt, als we de markt overliepen, was het van... Hey, hallo Ruud. Hey Bart, weet je wel.
0: Ja.
1: Dat was wel gaaf.
0: Terwijl het eigenlijk illegaal was. En op een gegeven moment, ook dat promotieteam deed zijn werk, hingen letterlijk 1000 posters in de Eimond. Op alle winkels.
1: Ja, ik kan me nog herinneren op de drukkerij nog. Dat die mensen stonden te kijken van... Je moet je zoveel posters hebben.
0: Ja, ja, want het werd gedrukt. Dus die posters, alles werd geregeld voor ons. En we hadden ook een heleboel adverteerders. Je had het ook net over dat we eigenlijk maar... We waren niet zo strak in de programmering wat betreft dat alles strak moest klinken. Dat was in die tijd waren er mensen die vonden dat alles strak moest klinken. Maar wij waren juist een beetje jolig. En op een gegeven moment ging jij een jingle maken met moskeegeluiden, geloof ik.
1: Ja, ja, ja.
0: Hoe
1: dan hadden we een adverteerder en die wilde graag een beetje zijn spulletjes aan de man brengen. Ja, dan moesten we dus iets op bedenken. Dus ik begon op een gegeven moment van...
0: Okay.
1: Magalla, magalla, magalla was het. Nou,
0: Oké, Zwarte Markt of zo. Ja. Ja, dat was toen vrij nieuw.
1: Ja, dat was heel uniek. Ja. Zo hadden we ook hele leuke reclames van de groenteboer Grapendaal. En toen zeiden we ook van met een gekke bek, Grapendaal, grapenfruit, grapefruit, grapenfruit, Grapendaal. Weet je nog?
0: Oh ja, ja, en, ja dat waren hele jolige reclames allemaal.
1: Ja, en Mimo.
0: Mimo, dat werd een soort stopwoordje van ons. Het was een adverteerde luisteraars, Grillbar Mimo in Castricum, geloof ik.
1: Ja, was in Castricum.
0: En dat werd ook een beetje verzamelpunt. We gingen daar dan na de uitzendingen gingen we shawarma eten, onbeperkt, zoiets.
1: Ja, was inderdaad. Ja, die man vond het zo leuk. Alleen ja, op een gegeven moment liep het uit de hand. Want toen zei ik dat hij een Israëliër was. En dat kan helemaal niet, want het was een Egyptenaar. Ja, dat wist ik veel. Er hing daar zo'n ding aan de muur. Zo'n farao. Maar dat heeft helemaal niks met Israël te maken.
0: Okay.
1: Dat is gewoon Egyptenaar.
0: Ja.
1: Maar dat vond hij dan niet zo leuk. Maar,
0: dat was het enige. Maar voor de rest was hij altijd heel erg vrolijk, geloof ik.
1: Wel, ja, ik had ook een biertje op natuurlijk. Dus ja.
0: En wij hebben ook nog steeds t-shirts van Mimo. Daar zaten we mee. En op het laatst was het een stopwoordje Mimo. Hè? En dan werd het ook in Heemskerk een beetje... Ja, ze hadden er echt wel baat bij, die adverteerders. Kledingzaken, we hadden tientallen.
1: Het was zelfs zo dat op een gegeven moment begonnen de mensen naar de uitzending te bellen. Omdat wij gevraagd hadden van, we willen weten hoeveel luisteraars er nou eigenlijk waren. Dus

0: Het was een Egyptenaar. Ja, dat wist ik veel. Er hing daar zo'n ding aan de muur. Zo'n farao. Maar dat heeft helemaal niks met Israël te maken.
1: Okay.
0: Dat is gewoon Egyptenaar.
1: Ja.
0: Maar dat vond hij dan niet zo leuk. Maar,
1: dat was het enige. Maar voor de rest was hij altijd heel erg vrolijk, geloof ik.
0: Wel, ja, ik had ook een biertje op natuurlijk. Dus ja.
1: En wij hebben ook nog steeds t-shirts van Mimo. Daar zaten we mee. En op het laatst was het een stopwoordje Mimo. Hè? En dan werd het ook in Heemskerk een beetje... Ja, ze hadden er echt wel baat bij, die adverteerders. Kledingzaken. We hadden tientallen.
0: Het was zelfs zo dat op een gegeven moment begonnen de mensen naar de uitzending te bellen. Omdat wij gevraagd hadden van... we willen weten hoeveel luisteraars er nou eigenlijk waren. Dus, en of de mensen dan ons even wilden bellen. En dan moesten ze alleen even Mimo zeggen.
1: Oh ja, ja.
0: Weet je nog? En toen, de telefoon stond blauw. Ja, we legden hem neer en dat ging weer.
1: Popiopie, heb je het ook meegedaan? U mag even bellen, mag u Popiopie zeggen?
0: Ja, dat hadden we ook een keer gehad.
1: Ja, dan kon je het... Inderdaad, het was een indicatie. Een graadmeter, een aantal luisteraars.
0: Ja,
1: en we hadden toen nog ouderwetse telefoons ook en zo. Maar die waren aangesloten op het mengpaneel... Want er was niet zoveel standaard apparatuur. Het werd door de techneuten bij elkaar gesoldeerd.
0: Ja.
1: Op het mengpaneel werd dan zo'n telefoon aangesloten met trucs. Maar dan legden we de horen neer en meteen ging hij weer. Hè?
0: Ja, onmiddellijk.
1: En dat een uur lang of zo. Zolang je maar wilde dat je zei, u kan nu bellen.
0: Ja.
1: En dat heb je tegenwoordig niet meer. Bij lokale radiostations, als die een telefoonnummer noemen, dan hebben ze niet dat effect.
0: Dus... Nee, dat moet ook een beetje leuk zijn natuurlijk. Lekker, we hadden zelfs DJ's, die maakten programma's, maar dat gingen we echt niet moeilijk doen over een 5 minuutjes of zo. Dan ging de een wat langer door en de ander die ging dan weer wat langer door. En het schoof gewoon op en s'avonds werd het gewoon een beetje later.
1: Er zijn nog een heleboel leuke dingen op te halen, luisteraars. Maar we gaan het niet al te lang maken. We hebben wel een leuk plaatje voor u. Dancing in the Dark. En je weet natuurlijk van wie die was, Ruud. Uit die tijd, hè. Van ons aller vriend Bruce. Dus kondig hem even aan. Dan draai ik er een oude jingle bij. En dan draai je ook die plaat even.
0: Nou, je hebt het natuurlijk al helemaal mooi gezegd. Oké, dames en heren, dan gaan we dan weer. Bruce Springsteen en Dancing in the Dark. Yeehaw!
1: En dan zei je altijd potten en pannenwerk of zo?
0: Ja, inderdaad. Potten en pannenwerk met Ruud van Heemskerk.
2: Hallo, op de hoofdvolle dan, krabben dan,

0: Kietelbaum!
1: Ja, en dan ging er wel eens wat mis, zoals nu, tijdens een live-uitzending. En, maar soms was het zo dat er dan een doorstraalzender of zo, dat er dan, waarom weet ik niet precies, maar dan werd er in ene gezegd, post 5, code rood. Weet je dat nog? Of code geel. En dat zeiden wij gewoon tussen de uitzendingen door.
2: Ja.
1: En dat vonden mensen erg spannend. En er werd altijd gevraagd, waarom zeggen jullie dat? Dat geheim hebben we nooit prijsgegeven. Dat gaan we nu ook niet doen, hè Ruud?
2: Nee, laten we dat nog maar niet doen. Dat, moet niet alles vertellen, hè? Dat is natuurlijk ook niet zo. Maar...
1: In elk geval, de plaat staat nu wel weer scherp. En we zeggen post 5, code geel. Post 5, code geel. Slaat ergens op. Wel. We hadden ook wel wachtposten toen. Met talkies.

0: Ja, Dancing in the Dark, Bruce Springsteen. En Ruud van Heemskerk met CK en Bart Steeman, die zitten hier voor jou klaar om herinneringen op te halen. En Ruud zei net al dat hij de eerste was in Nederland met moskeegeluiden. De Zwarte Markt werd gigantisch gepromoot, een groot succes geweest.
1: Ja, zeker.
0: En ook de acties in het dorp en in de stad waren toch ook wel een succes. Het ging ons een beetje boven de pet, hè, op een gegeven moment.
1: Ja, het groeit maar door. En iedereen wilde gewoon bij ons aan de slag. Maar ja, we moesten natuurlijk keuzes maken. Dus ja, op een gegeven moment, ja, iedereen kreeg ook een testprogrammaatje om bij ons iets in elkaar te zetten. En dan gingen wij het wel beoordelen in de luisteraars of het wel goed genoeg was.
0: Ja, ja, of ze geschikt waren. Ja. En zo. Ja, ja.
1: Dus op een gegeven moment, ja, er vielen toch ook wel jongens moesten afvallen. Omdat het gewoon, ja, waren met een rood hoofd en zo. Zaten ze achter een microfoon en dan kwam er bijna geen geluid uit of zo. Dan waren ze alleen maar plaatjes aan het draaien.
0: En wij hadden wel eisen. We zeiden altijd vrolijk zijn. En hi-ha! En je moet het over de streek hebben en gewoon gezellig doen. En,
1: tegenwoordig hebben ze 50% reclame. Of het moet over het dorp blijven gaan.
0: Ja.
1: En dan blijft er nog maar 50. Ja, dan blijft er maar een half uurtje over voor een muziekje en een praatje.
0: Voor de lol. Wij hadden eigenlijk, we wilden wel het regionale geluid, maar dan wel, we willen gewoon vrolijker aan. Een beetje op zijn Amerikaans, denk ik.
1: Ja, en dat, lekker los, lekker makkelijk en iedereen mag meedoen en kom er maar bij in de uitzendingen. Mensen werden ook meteen erbij betrokken. En zo herinner ik me dus de radioloze.
0: Oh ja.
1: Weet je nog?
0: Het was een staking van de landelijke omroepen.
1: Ja.
0: Er zat niks in de lucht.
1: Ja.
0: En vreemd genoeg, dat heb ik altijd raar gevonden, ook geen piraten, die sprongen niet in dat gat of zo.
1: Ja, heel vreemd, heel vreemd.
0: Nee, en wij dachten, nou, al die piraten gaan uitzenden.
1: Ja, die dachten natuurlijk van, we worden gepakt dan moeten we je zeker niet uitzenden.
0: Ja, wij waren nooit bang.
1: Nee, we waren niet bang.
0: We knalden overal doorheen. Maar wij gingen dus de mensen namen vrij en zo. En van 's morgens vroeg tot 's avonds laat zat Kennemer Radio 1 in de lucht. En volgens mij luisterde echt half Nederland. Alles wat het kon ontvangen. We zaten met behoorlijk vermogen.
1: Ja, zeker.
0: Dus ook toch wel, Noord-Holland kon het wel horen.
1: Ik kan me herinneren dat bij de Hoogovers, wat nu dan de Tata Steel is.
0: Kijk, de staalfabriek.
1: Die mensen die wilden muziek tijdens hun werk. En dan gaan ze zoeken op de radio. En dan vinden ze helemaal niks. Maar het blijft alleen maar hangen op ons radiostation. Dus iedereen moest wel op ons afstemmen.
0: Ja.
1: En ja, die mensen belden ook helemaal van Hoogovers. Belden ze ons al op. Dus het helemaal geweldig vonden dat we... En ze zouden nog altijd hierop laten staan ook. maar zo was er ook. Jij hebt nog een keer iemand gehad van de verkeerstoring.
0: Dat was ook op die dag. En toen kwam op een gegeven moment de verkeerstoren van Schiphol aan de lijn. Ja, met die en die van de verkeerstoren in Schiphol. En echt zo'n stem. Ik dacht, oh jee. Ik zei, oh, we storen toch niet op de vliegtuigen, hè? Want wij hadden goede apparatuur. Maar ja, als zo'n man belt, wat moet je daar dan van denken? Hij zei, nee hoor. Hij zei, nee, helemaal niet. En jullie zitten keurig in de lucht. En ze ontvingen ons wel op hun speciale radio, maar dat was op de goede frequentie. We stoorden dus niet. Maar ze luisterden gewoon naar ons. Hij vroeg een plaatje aan voor de mensen op Schiphol.
1: Het was ook
0: in de verkeersstoel.
1: Ja, het was gewoon kicken. Want je wist gewoon dat je gewoon in een hele lege ruimte in de eten was je gewoon aan het schreeuwen. Iedereen kon je horen. En
0: ja.
1: Het gaf zo'n kick, weet je wel. En alle luisteraars en degene die bij ons werkte, die raakte helemaal in extase de hele dag. We konden gewoon niet stoppen. En we waren zo teleurgesteld dat de dag voorbij was. Want eigenlijk wilden we nog veel langer doorgaan. Hè?
0: Ja, dat was wel zo. Ja. Ja, het bijzondere aan dit station was denk ik ook de vrolijkheid. En als mensen niet vrolijk genoeg waren, dan gingen we ze letterlijk soms porren. En dan, ja, kom op, een beetje
1: meedoen.
0: Er moest snelheid in. Er moest rock'n'roll. En dat stond ook op de posters op een gegeven moment. Rock'n'roll.
1: Ja, rock'n'roll en romantiek.
0: En dat was het bijzondere karakter, denk ik ook.
1: Ja, iedereen deed gewoon vrolijk mee. En het was gewoon een heel gezellig station. Elk weekend weer. Het was gewoon helemaal op en top. En ik ben blij dat ik er weer dat we weer kunnen rommelen nu. Hè?
0: Ik heb hier oude cassettebandjes. En,
1: oh ja, heb je nog wat leuks?
0: Ja.
1: Oh ja, dat is een hele goeie. Laat die maar even aan de luisteraars even horen. Dat is wel leuk.
0: Ja, want voor de uitzending dan moest de frequentie worden vrijgehouden. En dan hadden wij een uur lang of zo hadden we de klokken in de lucht om de frequentie alvast vrij te maken. Dat niemand anders daar zomaar op ging. Ja, er was nogal...
1: Was dat het klokkenspel van Beverwijk, van Daro? Bij dat,
0: het zou best kunnen, ik weet het niet meer. Maar...
1: Dat hebben we toen nog opgenomen, dacht ik toch?
0: Ik laat hem wel even horen.

0: De Noord-Hollandse zendercombinatie. Kennemer Radio 1.
1: Ja, dat was hem. En dat ging een uur door tot de uitzending begon. 'S Morgens heel vroeg was
2: ja,
1: dit te horen.
2: Dat weet ik nog wel. Toen moest ik, er liep de wekkerradio af en dan moest ik er als eerste uit. En daar liep ik nog in mijn ochtendjas naar de bunker toe. Hè, en,
1: ja, om het allemaal aan te gaan zetten.
2: Om het bol aan te zetten.
1: Geweldig.
2: Maar ja, goed, dat had je er wel graag voor over. Want als het dan ook eenmaal draaide, dan was je toch wel weer blij dat we weer in de lucht waren.
1: En ik heb hier nog allemaal cassettes. Ik heb hier, zoals je hoort, luisteraars, een hele doos met oude cassettes gevonden. Want veel ging toen met cassettes. We hadden ook jingle machines en we hadden ja, adverteerders. Ruco, Pimpelaar, Blauwe Stoep, Koesen, Molendijk. Ik weet niet meer wie het allemaal waren.
2: Ja, ik had ook nog eens een
1: tapijt. Ja, weet ik veel.
2: Kun je nog herinneren dat ik die draaitafel had meegenomen? Die, met die grote horen erop. Die,
1: nee.
2: Dat was een 50 toeren pick-up was dat. Met, met zo'n koperen horen erop. En dan had ik die oude plaatjes nog van mijn ouders nog, van vroeger.
1: Dat ging niet echt in
2: de
1: uitzending hoor.
2: Ja,
1: dat was niet te geloven.
2: Dat was iets van, oh ja, dat hoorde thuis in het klassieke programma wat we hadden. Want we hadden ook nog een klassiek programma.
1: Hadden we ook nog.
2: Ja,
1: en
2: ja.
1: Evengoed hadden we daar heel veel luisteraars naar. Hè?
2: Ja, zeker.
1: Ja, het was wel bijzonder. Van hardrock tot... Maar overdag hadden we middle of the road muziek over het algemeen.
2: Ja, maar ik werkte toen ook bij de RUAS, bij de ziekenomroep.
1: Oh ja.
2: En toen hebben we die van Kennemer Radio 1, hadden we ook gelijk doorgekoppeld naar hun toe. En toen konden de mensen in het ziekenhuis en ook in paviljoens in Driehuis, konden ons ook allemaal ontvangen.
1: Oh ja, ja. Oké.
2: Ja, dat werd gewoon doorgelinkt allemaal. Ja,
1: ja het is echt prachtig. Maar het effect heeft ons allebei altijd verbaasd. We hebben het opgericht. We wilden een goede lokale omroep hebben. Maar dat er zoveel enthousiaste mensen binnen afzienbare tijd op afkwamen. En op een gegeven moment werd het ons ook te veel. Hebben we ook mensen moeten ontslaan en zo. Terwijl ze eigenlijk niet echt met een contract in dienst waren genomen. Maar ze waren wel mondeling goed gescreend en dat deed je wel.
2: Ja, ik heb er wel een paar met een traantje zien weglopen hoor. Want het was best wel heel verdrietig.
1: Ach.
2: Maar ja, het was ook zo. Er werden gewoon helemaal de wolken ingeprezen. En, ja, en als je dan moet zeggen van je kan niet meer meedoen. En,
1: dat is tragisch.
2: Dat is tragisch, maar dat was het voor ons op het eind ook.
1: We gaan het een beetje afronden en we hebben over, nou, we hebben het al een beetje gehad over het oppakken en dat we daarna weer in de lucht zaten. Daar gaan we het zo ook nog even over hebben en over het honk. Dat was naast Progress of In Progress eigenlijk de rustige kant. Dat was het honk van Kennemer Radio 1. Aan de andere kant, daar draaiden ook discjockeys van Kennemer Radio 1 en die zeiden dan bij dit nummer onder andere, zeiden ze, yeeha, dit is Blondie. Met Denis. En de voetjes kunnen nu van de vloer. Potten en pannenwerk, zei jij altijd, Ruud.
2: Ja.
1: En in de uitzending had Ruud potten en pannenwerk. En dit was de muziek uit die tijd ook.

0: Ja, het was natuurlijk Denise van Blondie in die tijd. Nou, ik heb het toen helemaal grijs gedraaid nog, dat plaatje. Want het was al een enorme hit, hè? Ja.
1: Ja, ja, Blondie, dat, ja, dat was het helemaal. En je had die New Wave, hè, en The Simple Minds, Don't You Forget About Me, dat soort dingen.
0: Ja.
1: En wij draaiden ook best wel veel rock'n'roll, denk ik. Een beetje gezellig. Hi-ha, zeiden we dan. En dan hartstikke idee.
0: Ja, dat swingde ook de pan uit. Het was een uurtje lang swingen. En dan een uurtje. Het volgende uur daarna was weer wat anders. En het was heel gevarieerd door de hele dag heen. En 's morgens met koffietijd, weet je wel.
1: Ja.
0: Weet je dat niet meer? Hadden we ook leuke muziek. Mensen mochten bellen. Verzoekplaatje. En ook hun naam zeggen. Van wie ze waren en zo.
1: Ja.
0: En. Nou, daar hebben we ook heel veel reacties op gehad. En, ik heb ook hele leuke. Ik heb hier nog een hele zak vol met kaarten. Die moet ik nog steeds eens een keer even allemaal verder doorlezen. Want het is al wel leuk om dat allemaal weer eens een keer naar voren te brengen. En ook andere geluidsopnames. Maar ik heb nog zoveel liggen. Dus, maar we komen ongetwijfeld hier nog wel op terug.
1: We komen erop terug, luisteraars. Zo, Ruud. We hebben nou een heleboel besproken. En Ruud van Heemskerk met CK, was het altijd, hè, Ruud? Die zat dus in de lucht. En Bart Steenman zat in de lucht. Tientallen anderen, alles bij elkaar. In de lucht, promotieteam. En nog steeds leeft het. En er is wat. Het is ook veel nagedaan. De stijl van presenteren is een aantal stations proberen het na te doen. In de regio heb ik nooit zo'n station gehoord. Ook landelijk eigenlijk niet. Nu als ik 538 hoor, dan denk ik af en toe wel eens van, nou ja, oké, die proberen ook een beetje lol te maken. En voor de rest vind ik het eigenlijk, ze zitten allemaal met te veel commercie ook en gedoe. En,
0: ja, ze werden al door de platenmaatschappij, worden ze al echt al met de neus op de feiten gedrukt van, je moet deze wel draaien en dan krijg je zoveel geld, weet je wel. Ja. Maar dat hadden wij niet, wat. Gewoon draaien voor seconde weg, ja toch?
1: We hadden daar totaal geen last van. Ja. En dat hebben we nog steeds niet. We gaan het afronden. En nog even de Man of Action draaien. Dat was de eindtune en de begintune.
0: Ja.
1: En we zouden nog even wat zeggen over het oppakken. Dus de deuren werden ingebeukt. Met handboeien afgevoerd. En we hadden ook andere studio's. Live studio's. Ja. Die gingen met een hoogfrequent doorstraalsysteem.
0: Ja.
1: Werd dat gedaan, toch?
0: Ja, dat was onze andere Ruud.
1: Ja.
0: En de technici natuurlijk. En die zorgde ervoor dus dat die straalverbinding altijd mooi strak tot verbinding kwam. En dan konden we mooi doorschakelen. Dat was natuurlijk ideaal met verslaggeving natuurlijk. Met evenementen buiten.
1: Ja.
0: Konden ze dus via die studio dan door binnenkomen en dan werd het weer doorgestraald naar ons toe. En dan, op die manier ging dat dan.
1: En dat werkte dan dus eigenlijk wel. En ook toen we waren opgepakt, dan gingen we ook weer in de lucht. Ik herinner mij ook dat er dan zenders moesten komen. Want de zenders hadden we niet. Er ging ook wel eens wat stuk. En dan ook 's nachts dat we naar techneuten gingen die dan voor ons aan de gang moesten om zenders in elkaar te draaien.
0: Ze moesten natuurlijk even wat solderen, want er ging af en toe wel eens wat stuk. En want het stond zo, soms zo te stralen, zo warm werd het allemaal, dat op een gegeven moment breekte wel eens wat.
1: Ja.
0: En dat moet toch gerepareerd worden. En dan, die jongens die stonden altijd voor ons klaar.
1: Ja.
0: En zo op die manier konden we steeds weer regelmatig terug blijven komen in de ether.
1: Het was ook veel meer werk dan men denkt, hè? Er gaan echt in zo'n uitzending van een uur, daar zit echt wel 10 manuur of zo. Het is echt veel meer werk als men denkt, allemaal bij elkaar.
0: Ja, wij mogen het aan elkaar praten, maar al die dingetjes eromheen, dat moet ook. Het is toch een teamverband.
1: Ja, en we waren door de week ook daar wel mee bezig. Dat we de adverteerders en allemaal en jingles en toestanden. En, het was een hele drukte. We hadden een tune, Les Reed Orchestra, met The Man of Action. En dat was onze tune, hè?
0: Ja.
1: Blijft een mooie tune. En als we waren opgepakt, herinner ik me nog, hadden we Like a Rubber Ball van Bobby Fee.
0: Ja.
1: Weer terugstuiteren, zeg maar.
0: Oh, ja. Maar ik werd er altijd wel een beetje emotioneel van als ik dit liedje hoor. Het heeft iets van echt iets van piratengevoel, weet je wel. Van het vrije gevoel.
1: Ja. Ja, ik ook. Ja, als het dan, dat was het mooiste moment. Als dit 's morgens in de lucht ging, dan was het we zitten weer in de lucht. En dan hi-ha! En dan, en ook bij het afsluiten.
0: Ja. Oké, okay, dus nou, in ieder geval, we zijn terug en we gaan nog binnenkort weer verder met andere leuke programma's. Tot later!

0: Ja, je spreekt Boer Beres mee, hè?
1: Ja.
0: Ja, ik wil u even een fijne verjaardag toewensen. En nog gelukkige dagen erachteraan. Ja, ik heb niet veel tijd, ik moet zometeen hooien. Maar ik zou willen zeggen, een hele goede verjaardag. En maak er wat moois van, hè? Ook namens mijn vrouw Sientje. Bedankt, hè? Dag, hoor.

0: Ali Shram, ik wil graag weten, wat is die weer vandaag?
1: Ali Osram, hi. Fijn dat je even luistert naar Kennemer Radio 1, KR1 World Radio. Het weer voor vandaag. KR1 is wereldradio, dus ik kan je melden. Ergens op de aarde is het vriezerige temperaturen, min 20, min 10, min 15, 20 graden boven nul, tropische temperaturen, 30, 35 graden, sneeuw, zon, regen en ga zo maar door. Het weer, live over de hele wereld op KR1 World Radio. En nu gaan we weer wat muziek voor Ali.

0: Lieve luisteraars, je zou het eens moeten zien hier in de studio van KR1. Een verkleed partijtje met kleren van het promotieteam.
1: Ik stik in die step in.
2: Dit is Kennemer Radio 1.

Bedankt voor je e-mail naar info@kr1.nl. En hier komt-ie.

0: ¿Dormen la siesta? ¿Están como?
1: ¿Quién me Radio 1?
0: ¡Uy!

0: Zo, luister jij nog steeds naar deze muziek? Hier is Ruud van Heemskerk, die gaat muziek spelen op een gitaar.
1: Ik vond hier in de bijbunker
0: misschien is het nog van een Duitser geweest.
1: Ja, joh. Het ziet er een beetje Duits uit. Er zit nog een Duitse helm. zat er dus dingen waar je snaren moet afstemmen. Yeah. Er hing een Duitse helm overheen.
0: Oh, ja. Nou, laten we wat horen dan met dat ding.
1: Het lijkt wel op een bovenkant van een penis, joh.
0: Doe hij nou maar na.
1: Oké. Okay. Ja, het lijkt een beetje op een sitar.
0: Nou, je hebt wel talent, hoor.
1: Er komt wel mooi geluid uit, hè?
2: Ja, wel, hè?
0: Hij heeft wel talent, hè, man.
2: Maar was ook heel duur.
1: Nou, hij kan wel verder als basgitaar.
2: Ja.
1: Ja, wel een leuk ding, toch?
0: Ja, toch denk ik dat de luisteraars liever deze plaat horen.

0: KR1 World Radio from the bunker. En je moet wel Engels praten nu, want we zijn wereldwijd. Ja. Snap je dat?
1: Ja.
0: Nee, yes.
1: Yes.
0: Yes.
2: Oké. Okay.

0: KR1
1: For y'all, draaien wij door KR1.

iets van ambassadepersoneel. Die luisteren ook massaal. We staan ook op sites van ambassadepersoneel. Heb je net gezien op internet, hè? Wat er allemaal op staan. Reclames

0: afgelopen. Opletten in de bunker. Jij zit de krant te lezen, Ruud. Wat staat er in de krant, Ruud?
1: Nederland ontdekt Kennemer Radio 1.

Hi there, we zijn nog steeds hier heerlijk in de bunker van KR1. En het leuke is, er wordt altijd wel iemand wakker. Als je weer op radio bent, is er altijd wel ergens een tijd om wakker te worden. Met KR1, de hele dag

Hi there, we zijn nog steeds hier heerlijk in de bunker van KR1. En het leuke is, er wordt altijd wel iemand wakker. Als je weer op radio bent, is er altijd wel ergens een tijd om wakker te worden. Met KR1. De hele dag wordt beter. Jouw leven wordt beter. KR1 Wereldradio.

Wij draaien maar platen, wij kunnen het niet laten. Wij gaan lekker door, dus hou hem aan je oor. Ja, helemaal voor jou. Wat dacht je hiervan?

0: Als het alarm gaat, zet dan Kennemer Radio 1 aan. Hou ramen en deuren gesloten. En luister. Hiha.
1: One, two, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: Zo luisteraars, wij hebben heugelijk nieuws. Er komt een Kennemer Radio 1 reunie, luisteraarsreunie. En we hebben het Amsterdam Arena afgehuurd. Zo was het toch?
1: Ja, maar dat was het kleine bijvertrekje.
0: Ja, ja, want de rest komt dus op het strand. De luisteraars van KR1 Worldwide. En op het strand tussen Den Helder en Vlissingen staat het vol. Dus kom op.

0: Rio Radio.
1: Ja, we zitten weer in de uitzending. Het was een lekker plaatje. We hebben het over Rio Radio, omdat hier af en toe geluiden komen uit de gangen. Hier, daar komt weer iemand. Het nou, wel een Rio.
0: Jongen, het begint helemaal druk te worden vandaag hier, hè?
1: Wat ben je aan het doen, Nico? Hallo, even stil.
2: KR1 World Radio, de nieuwe wereldomroep.

0: Wat vind jij tot op heden van de radiostations op FM? Dan ben je toe aan iets nieuws. Het nieuwe geluid van je radio.
1: Dit is Kennemer Radio 1! Hey!
2: In de ene hand de knuppel, in de andere hand het stuur.
3: Hey Rudy, spiel eens.

0: Oké, luisteraars, en na dit lekkere muziekje bent u weer live verbonden hier met Studio 1 in de uitzendbunker in Holland. Zeg Ruud, Marianne Holleman wil plantjes kweken hier in de, naast Studio 2 in dat...
1: Worteltjes?
0: In dat hokje. Nee, champignons.
1: Oh?
0: Ja, is geen geintje. Ze zegt, het is hier zo vochtig, ik ga champignons kweken. Dan heb je kweekbakjes gekocht bij het tuincentrum. En dan moet in een donkere, vochtige ruimte, daar groeien champignons en witlof. En die wil ze allebei proberen te kweken. Alleen als het dan met vakantie is, dan moeten wij het water geven, zegt ze.
1: Dan moet, ja, maar dan moet, dus. Dan moet je toch een vorm van schimmel hebben of zo?
0: Ja, dat moet je wel hebben, ja.
1: Weet je wie trouwens de vieste man op de hele wereld is?
0: Ja, Sinterklaas.
1: Ja?
0: Ja, ja.
1: Waarom?
0: Die heeft schimmel tussen zijn benen. Ja, dat is een hele oude mop, zeg.

misschien nog veel gezegd worden. Ik heb de tijd niet. En ik kan het ook niet meer. Het is tijd geworden om afscheid te nemen.

Oh yeah, good vibrations. Daar zorgen wij wel voor. Tijdens deze heerlijke uitzending. Ja, wat genieten wij. Good vibrations, die zitten in je hoofd, wist je dat? Het is gewoon wat je erbij denkt. Ja, zo zit het leven in elkaar. Ook al heb je nog zo'n ellendig leven. Als jij af en toe kan genieten van de kleine dingen. En natuurlijk de grote dingen. En dat zijn wij. Oké, zet hem lekker hard en geniet ervan.

0: We moeten trouwens ook Russisch spreken, hè? Weet je dat?
1: Moeten we Russisch spreken? Waarom moeten we Russisch spreken?
0: We hebben allemaal nieuwe Russische luisteraars uit de Oekraïne. Want we moesten nog een stemding invullen, weet je wel, voor Oekraïne. Zo'n stembiljet.
1: Ja, dat komt nog.
0: Ja, komt het nog?
1: Ja, ja, ergens in het voorjaar.
0: Oh,
1: of
0: ja.
1: Of ze erbij mogen bij de Europese Unie-voorbereiding, ja.
0: Nee, maar je kon dus ook alvast zeggen of je het ermee eens was, ja of nee, en een handtekening plaatsen. En,
1: ja, oh, dat weet ik niet. Ben jij het ermee eens?
0: Nou, ik vind dat ze er niet bij moeten komen.
1: Nee?
0: Nee, sterker nog, ik vind dat Nederland eruit moet.
1: Ja, jongen. Ja, nee hoor, ik heb zoiets van, anders wordt het toch weer oorlog. Laat ze maar lekker allemaal samenwerken in plaats van oorlog voeren. Het is al 500 jaar, 2000 jaar oorlog in Europa geweest.
0: Ik ben er ook mee opgegroeid.
1: De Romeinen, de Duitsers, de Fransen, Napoleon. Dus laten we nou maar samenwerken.
0: Waar had de oorlog geen huis?
1: Ik vind die euro ook makkelijk. Want als je op vakantie bent, heb je euro's. Makkelijk.
0: Een pleuro.
1: Ja, nou, ik vind het wel makkelijk.
0: Nou, voor mij, ik heb liever de...

0: KR1 is back.
1: Je weet toch wel wat het is, een poezenpraat?
2: Daar kan ik me wel een voorstelling van maken, hoor.
1: Ja, zit onder in de bustes houden zit er zo'n ijzeren bodem. Dat ze de bustes van de mevrouw zo omhoog gaan. Hè.
2: Ja.
1: Dat je er zo eigenlijk, als je ervoor staat, dat je zo er van onderaf zo tegenaan kijkt, hè? Als een balkonnetje.
2: Als een balkon.
3: Happy Radio on the World Wide Web. Dit is Kennemer Radio 1.

0: Er eerst een virus in Nederland. En als je eenmaal besmet bent geraakt door dat virus, kom je er nooit meer vanaf. Het virus heet...
1: KR1.
0: De enige echte...
1: KR1.
0: Gas. Hits. De enige echte...
1: KR1.
2: Wereldbunker Radio.

0: Marianne Holleman wil plantjes kweken.
1: Dat kan. Ik heb laatst ook The Martian gezien, die film, weet je wel. En die man die blijft alleen achter op Mars en dan gaat hij ook plantjes kweken.
0: Ik heb trouwens vergeten de plaat af te kondigen. Maar ja, maakt niet uit. Wat zei je? Heb jij The Martian gezien? Ja, die gaat plantjes kweken op Mars.
1: Ja.
0: En waarom doet hij dat dan? Waarom niet gewoon op aarde?
1: Ze hebben hem achtergelaten daar.
0: Oh ja, ja, dat zou ik dan ook maar doen, anders heb je niks te eten.
1: Hij had wel aardappels bij hem, maar ja, dus ja, ja. Ging hij die zaadjes en toen, ja, zo gaat dat toch?
0: Zo gaat dat.
1: Dus hij moest 7 maanden alleen op Mars achterblijven. En heb je alleen maar 7 maanden aardappels gegeten. Wat zal die man winderig geweest zijn. Ja. Ga jij maar eens 7 maanden patat eten? Nou.
0: En had hij internet?
1: Nou, internet, ja.
0: Ja, dan kan hij KR1 luisteren. Dan wordt zijn misère toch een beetje verholpen, hè?
1: Nee, ja, hij had wel zonnepanelen en zo en apparatuur. Ja. Ja. Misschien hebben ze hem doorgelinkt, dat zou kunnen.
0: Er zijn nu al plannen dus om de naam te veranderen van KR1 World Radio. Oh, omdat wij straks ook buiten deze planeet luisteraars krijgen met alle kolonies.
1: Oh.
0: Dus onze kleinkinderen die moeten dus een andere naam verzinnen. KR1 Universal Radio of zo.

Je hoeft niet meer te zoeken. Je laat ons gewoon aanstaan. Dit is Kennemer Radio 1. Een speciaal radiostation. Voor jou.

0: God is a DJ.
1: Mede-parochianen van het piratengeloof. Het verheugt me zeer dat u met zulke grote getallen luistert naar de kerkradio vanuit Bentelo. De collecte zal vandaag 1 euro bedragen en die kunt u op de rand van de kerkbank neerleggen. De collecte zal voor het onderhoud van ons antennepark zijn. Hierbij het einde van deze kerkelijke reclameboodschap. Amen.
2: Soapestore, dan is het nu tijd voor een lekkere koude rakker.

uit waar je luistert. Als je maar luistert, dit is jouw Kennemer Radio 1. En ga vooral door met luisteren. Op je telefoon, op je laptop, op je werk. Thuis, op de wereld waar je ook bent. We krijgen reacties van over de halve wereld. Ja, je gelooft het toch niet. De kracht van het internet. Heerlijk. Jouw meest bijzondere radiostation. Bedankt voor alle complimenten trouwens. Via onze e-mail. En Facebook. Ga zo door, zou ik zeggen.

0: Ja, het was een toestand gisteren. Gisteren in Heemskerk zaten wij. Een klein, een beetje slaapstadje in de buurt van in Kennemerland. En daar was de roadshow.
1: Ja, een dorpje aan de Kennemerlandse duinen. Ja. Ja. Aan de zijkant was dat, ja.
0: Allemaal van die hoogoven types en zo. Maar wel enthousiaste mensen, evengoed. En ze kenden Kennemer Radio 1 heel goed. Want wij stonden dus met de vlaggen en de posters en de spandoeken stonden we op een markt. En was gezellig, hè?

Daar zijn we weer. De microfoon is weer open. En we hebben er zin in. Komende uren hoor je ons duo presenteren. En dat is Ruud en Bart. En we hebben hier al de verzoekplaten voor jou.

0: Zo, Gerard, die stuurt ineens een chatbericht en die vraagt dit plaatje aan voor Georgia. Georgia, hoe spreek je dat uit? Heb jij wat leuks voor Georgia?
1: Ja, deze. Daar komt hij aan.

0: Wereldradio. En daarom is het altijd wel ergens op de wereld, avond of nacht. En kunnen wij mensen wel trusten wensen. Vandaar het volgende.
1: En u mag gerust naar jullie warme nestjes. En denk erom, oog is dicht en snaveltjes toe.

0: luisteraars van je eigen radio.
1: Kennemerradio 1.
0: Precies, je eigen radiostation.
2: Gadverdiggers! Dat is pas lekker!

0: Door hier in de bunker. Ruud, moet je horen. Ik heb een audio omvormen. Dan gaan we weer even zingen, ja? Oké. Okay. 1, 2.
1: Kunnen we radio 1?

0: zitten hier nog steeds in de studio met Kennen We Radio 1. Links van mij zit Ruud van Heemskerk, rechts zit Ruud Kastriekum en Joe Neefjes, die loopt buiten.
1: Oh.
0: Ho. Ja, leuk uitzicht weer.

0: hoor je hier op Kennemer Radio 1.
1: De grootste tits. Zie je hier.
0: Zie je hier.
1: Bij het promotieteam.

0: We zitten even stil.
1: We zetten een slot erop, hoor. Want,
0: Maar jij zei wat over Van Veen. Herman Van Veen. En vandaag ben ik zo vrolijk. Ja, ga verder.
1: Ja, hij heeft ook een dochter.
0: Oh, Babette.
1: Oh, die ken je?
0: Ja.
1: Hoe ken je die?
0: Nou, die woont in de buurt van de Hollandse bunker.
1: Zullen we er gaan bellen?
0: Ja, we gaan er bellen.
1: Ja?
0: Ja.
1: En dan gaan we vragen of we haar vader kunnen interviewen.
0: Ja, nou, dat gaan we doen. Gaan we Herman interviewen. Dat is een leuk idee.
1: En dan mag je het liedje gaan zingen van... Vandaag ben ik zo vrolijk, zo vrolijk.
0: Zo vrolijk. En dan moeten we... Want je hoort het meteen. Dit is Kennemer Radio 1.
1: Ja, en Babette, zijn dochter, die is weer vrijgezel, toch?
0: Die is vrijgezellig, ja.
1: Ook nog?
0: Dat weet ik, omdat ze hier vaak wandelt met de hond.
1: Oh, daarom zingt hij dat liedje Vandaag ben ik zo vrolijk.
0: Ja, nou precies. En dan komt ze langs. En dan hebben we heel wat gezellige avondjes doorgebracht hier in de uitzendbunker.
1: Misschien kunnen wij ook wel iets gezelligs met haar doen.
0: Ja, ja. Nou, Babette.
1: Ja.
0: Een plaatje voor de draaien om te beginnen.

0: Nee.
1: Krijg ik hier ook niet.
0: Ik drink geen koffie. Het ziet er ook niet uit als koffie. Er zit wat groenige schimmel overheen, geloof ik.
1: Tja, maar ja, dat krijg je... Nou ja, laat maar zitten.
0: Nou, ik verdenk mensen er wel eens van hier. Dat ze hier ook andere dingen door de koffie gooien. Ik denk als de narcotica-dienst hier komt... Dat ze dan denken dat al die schimmels... Dat allemaal vreemde paddo's zijn of zo. Ik weet het niet, hoor.
2: De ideeën voor de meeste platen die wij draaien... Komen... Van jou. Jij mailt naar info@kermradio1.nl en wij draaien jouw ideeën voor muziek. KR1. Van jou. Voor jou. Door jou. KR1. The best station.

0: Ja, nee hoor, hij is zo glad als een als de billen van Angelique. Oh, ik krijg allemaal balpennen naar mijn hoofd.
1: Ja.
0: Sorry Angelique, heb je geen gladde billen dan? Is het een compliment toch?
1: Jawel, of zit er haar op?

0: Ja, nee hoor, hij is zo glad als een
1: aal.
0: Als de billen van Angelique. Oh, ik krijg allemaal balpennen aan mijn hoofd.
1: Ja.
0: Sorry Angelique. Ja. Heb je geen gladde billen dan? Is het een compliment toch?
1: Jawel, of zit er haar op?

0: Hey Bart, de verlichting, het gaat weer schokkerig hier.
1: Ja, wacht even. Ik moet even wat diesel in de generator gooien. Denk ik hoor, dat was het de vorige keer. En toen belde ik de techneut, die zei gooi diesel in de generator. Ik draai jij wat muziek nu?
0: Ja, is goed, dan draai ik wel even een plaatje. Komt-ie.

0: Is dit nummer voor boven de 18 of?
1: Dit is een nummer van boven de 21 jaar en voor de rest prima.
0: We gaan het horen.

Beste mensen, fijn dat je nog luistert. Dit is nog steeds jouw favoriete station. En dat laat je ons ook weten. Ja, we zijn echt ontzettend in ons sas met jou. Ja, nee, echt waar. Daarom gaan we lekker door. Dit is een leuk muziekje, hoor eens.

0: is Kennemer Radio 1 met het nieuws. Luisteraars, een bijzondere goede dag.
1: Wat is nou het nieuws, boy?
0: Was er niet?
1: Oh, er is vandaag geen nieuws.

0: Oh, de muziek is alweer afgelopen. En ik ben even aan het hijgen. Joh, wat zie ik nou? Hey Ruud, je moet je wel een beetje aanpassen.
1: Aanpassen?
0: Ja, je moet je een beetje aanpassen.
1: Hoe?
0: Nou, gewoon aan iedereen hier. Je kan niet zomaar met je schoenen uit, met die witte sportsokken hier gewoon daar. Dat is aanstootgevend. Mensen klagen erover.

of shish kebab. Ik denk jij scheidt de hele dag. Ja, zeker als jij scheidt de hele dag. En knoflook, begin dag met Ali shawarma. Jij begint een dag met Ali shish kebab. Als jij het heel dag shawarma hebt en shish kebab, ja, scheidt heel dag. Als beetje pech jij echt scheidt heel de dag van dun.

0: Pedro. Pedro vraagt een plaat daarvoor. Manouk uit IJmuiden. Die werkt bij de visafslag.
1: Oh ja?
0: Ja. Hij zegt, mijn vriendin is een viswijf. Zal ik even wat echo bij dat lachen mixen? Gaat lachen?

0: Dat is wel leuk. Gaan we met z'n tweeën, dan gaan we zo met zo'n... Je kan ook een theedoek om jou verbinden, weet je wel. Dan,
1: ja.
0: Nou, grappig.
1: Ja, een theedoek. Maar eerst weer wat muziek. Op KRY.

Ja. De mensen hier die de muziek uitzoeken, die doen allemaal rare dingen. Die zetten pruiken op en die dansen in de rond hier. Goed, nou, daar blijf ik vrolijk bij. En dan blijf jij ook weer vrolijk. Als ik vrolijk ben en als wij vrolijk zijn, dan ben jij ook vrolijk.

0: is een lekker plaatje en Boy heeft de volgende op KR1 Wereldradio. Zeg maar ja.
1: Ja.
2: Nou.
3: Ik enthousiast.

0: Ja, dan komt weer een telefoontje. Pak jij hem eventjes, Bart?
1: Ja, nee, dat vind ik een beetje ranzig. Ik zal hem opnemen.
0: Oké. Draai ik even ondertussen een plaatje.

0: Karin Wereldradio, daar ben jij altijd op afgestemd. En onze Amsterdamse Thea hier, die gaat weer even wat zeggen.
1: Ach man, krijg de kleren. Ik ga in mijn radio. Een zoutje leren.
2: It's my baby. It's my...

0: zijn eigen beestje om mee te slapen.
1: Oh, wat wist je dat jij om mee te gaan slapen misschien?
2: Oh, wel, ja, een tijger. Hé, Xavier.
1: Hé, de nabaak tijger en jij. Een pinkwinnetje bij een brilletje op.

0: Alweer een winnaar.
1: Oh la la. Oh la la.

Fijn dat je nog steeds luistert en ga er vooral mee door bij het vrolijkste radiostation van het universum. En daarbuiten. Ja, zo is het. Ik druk op dit knopje en dan ga jij weer genieten.

0: Het leuke is dat de helft van de minder dan de helft dan van de aanvragen komt uit het buitenland. We hebben erg veel buitenlandse luisteraars. We zijn ook op World Radio natuurlijk.
1: Zullen we iets gaan zingen?
0: Ja, maar niet nu, want wij zijn niet aangevraagd.

0: Naast me zit Ruud van Heemskerk, de populairste DJ van KR1 op het moment. Want jij hebt een fanclub, hè?
1: Ja, als ik het zo bekijk op de website, hebben er zich al een heleboel aangesloten. Maar ik ga binnenkort een dag prikken, zodat ze allemaal bij elkaar kunnen komen.
0: Hier dan ook een...
1: Daar gaan we even een gezellige dag van maken.
0: Ja, dat weten wij van jou. Hij heeft groupies, heeft hij. Zoals hier een mail van Tahira voor Ruud van Heemskerk. En die schrijft een rijmpje voor Ruud van Heemskerk. Beste Ruud, ik zag jou... foto op de site. En weet je wat? Het heeft mij ontzettend verblijd. Dat komt zeker uit West-Friesland.
1: No, my.
0: KR1 staat hier dag en nacht aan. Of ik nou op de fiets zit, of ik eet een banaan. Maar ik wil dus eens een keertje langskomen als je het goed vindt, Ruud. En dan hoop ik dat je er bent. En dan wil ik op die uitgeprinte foto van de site van jou een handtekening, beste vent. Nou, doeg. Groeten van Tahira uit Wieringerwaard. En het maakt niet uit wanneer ik kom, in december of in maart.
1: Oké.
0: Nou, dat vond ik nou wel leuk, zo'n gedichtje van een luisteraar. Jij niet?
1: Nou, zeker. Ik kan het niet, hoor, zo'n gedicht maken.
0: Dus wat ga je doen met Tahira? Je moet er iets wel even de groeten doen en een plaat draaien of
1: nou,
0: zo.
1: Nou, goed. Voor Tahira, het komt helemaal goed. Je krijgt voor mij die handtekening op de foto. En we draaien voor jouw favoriete plaat natuurlijk. Hij komt er zo dadelijk aan. En ik zie je dan binnenkort. Ja, komt goed.

0: eerste virus in Nederland. En als je eenmaal besmet bent geraakt door het virus, kom je er nooit meer vanaf. Het virus heet... GHB. Dit is vanaf de Hondruk in Drenthe. De enige echte GHB. Gas, hits en bier. De enige echte GHB.
1: We rijden met de trojka door het eindeloze woud. Het vriest een graad of 30, het is winter en vrij koud. De paarden hoeven knersen in de pas gevallen sneeuw. Het is avond in Siberië en nergens is een leeuw. We reizen met de kinderen, al zijn ze nog wat jong. Door het eindeloze woud, waarover ik zo even zong. Een lommerrijk en zeer onoverzichtelijk terrein. Waarin men zich gelukkig prijst dat er geen leeuwen zijn. We zijn op weg naar Omsk, maar de weg daarheen is lang. En daarom vullen wij de tijd met feestelijk gezang. Intussen gaat zich iets bewegen in de achtergrond. Iets donkers en iets talrijks, en dat lijkt me ongezond. Ze zijn nog vrij ver achter ons, ik zie ze echter wel. Het is een hele massa, en ze lopen nogal snel. En door ons achterna te lopen, halen zij ons in. Wat onvoordelig uit kan pakken voor een jong gezin.

0: Al is de toestand zorgelijk, ik raak niet in paniek. Ik houd de moed erin door middel van de volksmuziek. We kennen onze bundel en we zingen heel wat af. Terwijl de wolven nader komen in gestrekte draf. Het is van hier naar Omsk nog een kleine 100 verst. Het is prettig dat de paarden net vanmiddag zijn ververst. Maar jammer dat de wolven ons toch hebben ingehaald. Men ziet de flinke eetlust die hun uit de ogen straalt. We doen heel onbekommerd en we zingen continu. Toch moet er iets gebeuren onder moeders paraplu. En zonder op te vallen overleg ik met mijn vrouw. Wie moet er aan geloven, vraag ik toe, bedenk eens gauw. Moet Igor het maar wezen? Nee, want Igor speelt viool. Wat vind je van Natasha? Maar die leert zo goed op school. En Sonja dan? Nee, Sonja niet, zij heeft een mooie alt. Zodat de keus tenslotte op de kleine Pjotter valt. Dus onder het gezang pak ik het ventje handig beet. Daar vliegt hij uit de trojka met een griezelige kreet. De wolven hebben alle aandacht voor die lekkernij. Nog 84 verst en oh wat zijn wij heden blij. We mogen Pjotter wel waarderen om zijn eetbaarheid. Want daardoor raken wij die troep voorlopig even kwijt. Zo jagen wij maar voort als in een gruwelijke droom. Ajo, ajo, ajo, al in die hoge klapperboom. Er klinkt weer dat gehuil en onze hoop is weer verscheurd. De wolven zijn terug en nu is Sonja aan de beurt. Daar gaat het arme kind, zij was zo vrolijk en zo braaf. Nog 68 verst en in Den Haag, daar woont een graaf. Ik zit nog na te peinzen en mijn vrouw stort mijn getraan. En kijk, daar komen achter ons die wolven alweer aan. Dus Igor, het is wel spijtig, maar jij wordt geen verdioos. Nog 52 verst en daar was laatst een meisje los. Nu Igor is verwijderd, hebben wij weer even rust. Maar nee, daar zijn de wolven weer op nog in part belust. De doodskreet van Natasja snijdt ons pijnlijk door de ziel. Nog 36 verst en in één blauw kruitenkiel. Mijn vrouw en ik zijn over, dus we zingen één duet. En als het even mee wil zitten, halen we het net. Helaas, ik moet haar afstaan aan de hongerige troep. Nu nog maar 20 vers en hoeper de poep zat op de stoep. Ik zing nu weer wat lustiger, want ons komt in zicht. Ik maak een sprong van blijdschap en verlies mijn evenwicht. Terwijl de wolven mij verslinden, denk ik dat is pech. Ja, Omsk is een mooie stad, maar net iets te ver weg. Ja, je ziet er veel dit jaar. Overal zit paardenhaar. Steeds uit voorraad leverbaar. Zachtjes stort de samovar. Met een Slavisch handgebaar. Doe het zelf met naald en schaar. Is dat nu niet wonderbaar? Twee half om en één tartaar. Een liefdadigheidsbazaar. Hulde aan het gouden paard. Toei, hoe suffend staat gij daar? Moeder is de koffie klaar. Kijk, daar loopt een adelaar. Is hier ook een abattoir? Basgitaar en klapsigaar. Flink gebouwde weduwnaar. Leef onze goede tsaar!
1: Nou, zo te horen heeft Ruud ook de koffie klaar.

0: was up, I was down.
1: Je luistert naar KR1.

0: Ik vond dit weer een beetje een eigenaardig plaatje. Die had jij zeker uitgezocht.
1: Ja, ik vond het een leuk hoesje. Er stond een mooie dame op. Helemaal met ontbloot bovenlichaam.
0: Ja, precies. Nou, en dat was een paar plaatjes terug. En toen draaiden wij dat plaatje. Maakt niet uit. Gooi even mijn jas. Het is koud hier. Ik ga die kachel oppoken. Draai jij maar even een half uurtje muziek dan.
1: Ja.

0: plaat van Danny Boskamp, Ruud.
1: Oké, okay, ja, deze plaat hebben we al.
0: Kijk, hier is de e-mail. Ik heb hem op het scherm.
1: Oh ja.
0: Benny Boskamp.
1: Nou, Benny, inderdaad. Nou, deze plaat die draaien we ook regelmatig.

0: Wat vind jij tot op heden van de radiostations op FM? Dan ben je toe aan iets nieuws. Het nieuwe geluid van je radio. Het nieuwe geluid van je radio.
1: KR1 Wereldradio.
2: In de ene hand de knuppel, in de andere hand het stuur.
3: Hey Rudy, spiel eens.

maar platen voor u. En we gaan lekker door. Terwijl we hier aan het praten zijn over hele andere zaken. Mijn plan was dus om de fietsen uit de stalling, om dan in het midden zo'n dartbord te maken. En als iemand dan misgaat, dan is die band lek.

0: We hebben een e-mail van jouw buurvrouw.
1: Oh.
0: Ja, van jouw buurvrouw. En die zegt, hi.
1: Dat zegt ze elke dag.
0: Zeg, we hebben een e-mailtje van de buurvrouw hier van de surfclub. Om de hoek, op het strand. Daar is, dat is eigenlijk onze buurvrouw. En die hebben het aan staan. Ze komen ook wel eens langs hier. Ja, met wat gezelligheid. En vooral in de zomer. En ook wel eens 's winters hebben ze ook bijeenkomsten. En die vragen dus een plaatje aan. Gaan we daar wat voor draaien voor de buurvrouw?
1: Is goed, maar dan moet ze wel een cake brengen.
0: Oké.
1: Ik weet het.
0: Edianne heet ze.
1: Ja.
0: En ja, je kent haar. Maar een cake.
1: We krijgen hier niet zoveel, dus het mag ook wel eens een keer aan ons gedacht worden.
0: Oké, Eliane, je hebt een e-mail gestuurd, je wil een plaatje horen. Gaan we doen, maar we willen dus, Ruud wil een cake. En dat je die even maakt en dan binnen een uurtje of zo, is dat wel klaar, even langsbrengt. Dat willen wij.
1: Een warme cake.
0: Ja, goed zo. En dan gaan we dan live in de lucht daarmee. En dan wordt het een space cake.
1: Een paddo cake. Kunnen we de paddo's in stoppen?
2: Music on KR.

0: Erika woont in Heemskerk. Waar is dat? Heemskerk?
1: Heemskerk?
0: Ligt dat niet bij Den Haag?
1: Nou, nee, het ligt in de duinen.
0: Oh, Heemskerk.
1: Kennemerland, duinen.
0: Dat ken ik niet. Nooit van gehoord, maar goed, daar woont Erika. En Erika, die schrijft... Hi, beste mensen van KR1... Verzoekplaatje met 3 uitroeptekens. Nou, wat leuk zeg, 3 uitroeptekens. Wil je deze voor me draaien? Want het heeft een speciale betekenis voor ons. Meer staat er niet. Geen eens groetjes. We krijgen geen eens groetjes.
1: Nou ja.
0: Goed. Nou ja, maar goed. Toch leuk dat je mailde naar kr1.nl. Deze plaat voor jou.

Ze blijven maar komen. Wat zeg je, Joy? Nee, niet de luisteraars. De muziek, de plaatjes. De plaatjes blijven maar komen hier. Jawel, Nico, dat ben ik dus. Weet er wel raad mee. Ik laat ze jou gewoon allemaal horen. Alle leuke plaatjes die ik heb meegenomen, laat ik gewoon aan jou horen. Zo is dat. Hier, we hebben hier een drukte, want het is hier een soort van vergadering. Angelique, Bloem, Erik, Joy, Marcel, Marianne, Nico, Oscar, ze zijn allemaal aanwezig. Je kan ze ook op de website zien, www.kennemeradio1.nl. Daar vind je alle discjockeys en van een aantal ook hun verhalen. Ik sta er geloof ik ook bij. Ik praat even niet langer. Ik ga weer gauw even wat heerlijks draaien voor je. Oh, dit is fijn. Weet je, ik was eergisteren, waren we een roadshow. En dat was een fijne toestand. Moet ik nog even vermelden voordat ik de volgende plaat ga draaien. Ja, dat was fijn, joh. Dat was een prachtige show. Dat was met een lichtshow en een feest en dansen. Er werd achter elkaar gedanst. De beste DJ's van KR1 waren aanwezig. En ook jij kan de KR1 Roadshow huren. Jawel, helemaal niet zo heel duur en je hebt het beste feest wat je maar kan wensen. Genoeg gepraat. Hiha! Music now. Music, music, music. On KR1, jouw radiostation. Hou je mond tegen, man.

0: Ik had ook vorige week nog iemand die vroeg of we nog grammofoonplaatjes wilden hebben, want die had de hele zolder vol staan ermee.
1: Oh, nou, wat zei je? Kom ze maar brengen, ik heb geen zin om ze te halen.
0: Dan moeten we ze wel allemaal digitaliseren en dan zitten we, hebben we ook weer allemaal dubbele.
1: Ja, maar je hebt natuurlijk Boy, die draait ze gewoon rechtstreeks, hè? Ja, op de draaitafels.
0: Ja, dat is ook zo. Nico Stegeman die verzamelt ze ook wel voor in zijn oude jukebox die hij thuis heeft staan.
1: Ja, en, ik zei al dat hij dat ding moest doneren voor op een mooie zomerdag dat wij hier de jukebox aan kunnen zitten.

0: Voi, waar heb ik een groeling dust? Ik gooi eerst in wat drink.
1: Vanuit een alcoholvrije uitzendbunker in Holland. Dit is KR1 Wereldradio.

0: Nou.
1: Je hebt tegenwoordig ook wifi in de trein.
0: Ja.
1: En daar zijn ook luisteraars die willen nog wel eens een mailtje sturen van drijven een plaatje. Want de weg, ze moeten ze van Amersfoort naar Groningen. Ja, dat is toch wel een lange tijd. En als je dan toch naar je favoriete radiostation wil luisteren, kan dat allemaal natuurlijk. Dat is wel mooi, hè, zo op deze manier. Ja, dat was niet in onze tijd. Hè. Zo,
0: Nee, in de jaren 2000 was dat nog niet. Ja, wat is al onze tijd, man?
1: Ja, nou ja.
0: We leven nog. Onze tijd. Zijn we dood?
1: Nou ja, we maken wel... noem je dat? Ja.
0: Zo is het.
1: Ja.
0: Ja, wat hebben we... Volgens mij zitten we hier paddenstoelen in te snuiven, joh. Al die schimmel. We gaan helemaal raar doen. Nou, we draaien deze plaat...

0: valt me trouwens op dat de hele bunker hier ondergestoven is met zand door al die kieren en gaten.
1: Ja, als er nog mensen zijn met een aannemingsbedrijf en een bak cement, laat hem even met een grote betonwagen hier de duinen inrijden. Dat is natuurlijk ook wel apart, dwars door het prikkeldraad heen en zo. Om maar even die bunker te repareren, want het is niks.
0: Nou, dan gaan we een paar kuppies in, hoor.
1: Een paar kuppies?
0: Een paar kuppies.
1: Oh, kuppies, ja.
0: Van
1: ja.
0: Cupido.
1: Ja, Ruud denkt alleen maar in kuppies, hè. Koffiecupjes en andere cupjes. Cup DD en zo. Happy Radio on the World Wide Web. Dit is Kennemer Radio 1.

0: Dank u.
1: Lekker blijf luisteren op je gsm of je laptopje, waar je ook bent op de wereld. In Australië of in Spanje. Ja, we hebben echt tienduizenden luisteraars over de hele wereld. Fijn dat je nog steeds luistert. Ik heb hier iemand naast me van het algemeen bestuur. En die moet wel eens vervelende beslissingen nemen met mensen wegsturen en zo, toch?
2: Ja, ik heb er wel een paar met een traantje zien weglopen, hoor. Want het was best wel heel verdrietig. Oh. Maar ja, dat was ook zo. Er werden gewoon helemaal de wolken in geprezen. En ja. En als je dan moet zeggen, kan niet meer meedoen.
3: Dat is tragisch.
2: Dat is tragisch.
1: Maar veel minder tragisch is dit heerlijke plaatje voor jou. Heel lekker muziekje op KR1. Zet hem lekker hard en geniet van je leven als het even...

wij doen het voor jou hier. En daarom hebben wij die 1000 knopjes voor ons neus. gelukkig ook ontzettend veel luisteraars op het moment. Ja, wij weten niet wat ons overkomt. Ik druk even op dit knopje en dan ga jij even plezier beleven.

0: schuur. En hij zegt, ik stem altijd op jullie af. En ik probeer altijd in het werklokaal hier op de radio altijd op jullie af te stemmen. Maar sommige jongens draaien dan weer weg. Maar later zet ik hem dan weer terug.
1: Ja, that's the spirit. Het gewoon terugzetten en lekker dwars zijn.
0: Ja.
1: Ik heb wel een mentaliteit, hè?
0: Ja, als we geen t-shirts hadden, hadden we nu even teruggestuurd. Maar we zijn er door.
1: En als je 80 euro had gestuurd?
0: Nou, dan krijg je er even, dan krijg je er even goud.
1: Ja, dat is ook een goudkleurig. Nee, de goedkoopste zijn die tientjes of zo, hè?
0: Ja, zoiets.
1: Leuk. Nou, draai jij het plaatje voor hem? Jij hebt wat uitgezocht voor René Schuur, toch?
0: Ja, deze. Hier komt hij.

0: Rome.
1: Ja,
0: oké. Hoofdzender aan.
1: Jo. Jo, doet het.
0: Computerzender. John Schotelrichter.
1: Doe het.
2: Oké.
3: De Noord-Hollandse zendercombinatie. Kennemer Radio 1.

0: op alle mogelijke manieren naar uw pc, smartphone of broodrooster gestraald. Dit is het legendarische Kennemer Radio 1.
1: Returning to your radio sets.
2: KR1 Kennemer Radio 1 is back.

0: DJ.
1: Are you done mixing yet?
2: Your DJ has only just begun. $10.

Zo, nou nee, nog een cola. Ja, dat mag niet van de directie, cola drinken voor de presentatie. Dat is verboden.

0: e-mail van Benny Boskamp, joh. Die stuurt 3 keer per dag een e-mail, Benny Boskamp. En nu weer een mail. En vraagt weer een plaat aan, dit keer voor Ruud van Heemskerk. Omdat hij de laatste keer zo maf deed tijdens de show.
1: Hij is wel gek van rockmuziek, hè?
0: Ja, maar dat doen wij niet. Nou, straks misschien.
1: Ja, dat doen we. Ja. Oké. Okay.

We make you happy. Wij maken jou vrolijk. This is your station. Great you're listening. And please continue listening. Ja, dat was een stukje Engels. En in het Nederlands is het gewoon lekker luisteren. Yeehaw!

0: Ja, wat een toestand hier. We lopen hier even rond met een draadloze microfoon hier. En jij weet niet wat voor muziek er komt, hè? Dat weet die DJ binnen.
1: Ja, er staat een enorme grote bak hier. En, het is allemaal vinyl, hè, tegenwoordig. Dus die cd's, ik zie hem niet meer met die kleine koffertjes lopen.
0: Nee, dat is eigenlijk wel jammer. Maar we gaan het weer invoeren. Ja, kleine koffertjes. Goed zo. Dit komt uit het kleine koffertje, luisteraars. En geen idee wat er komt. We horen het wel, dus zet hem maar op.

0: Nummer 1.
1: Nou doe je jas uit en warm maar eerst je handen. Want koude jatten aan mijn lijf, daar ril ik van. Het lijkt wel winter, ik heb de kachel laten branden. Die regen, hè, daar vind ik ook niks aan.

Draait lekker door wereldwijd hier bij KR1 Wereldradio. Ik schakel even de microfoon in de andere ruimte. Daar is de programmaleider aan het woord.

hardy dot van de mot, dot van de mot, mot. Er wonen twee motten in mijn oude jas. En die twee motten, die wonen er vast. Neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen? Er wonen twee motten.

0: Joris, heb je dan niks beters voor?
1: Nee. Je moet je even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier, moet je opletten. Er wonen twee motten.

Je kan niet eens fatsoenlijk liegen. Wat ben jij nou voor een vent? Ik was zo dicht bij echt geluk, maar je maakte alles stuk.

0: What is that to you?
1: Returning to your radio sets. KRY.

Ja, ben je er nog? Goed zo. Wij zijn er ook nog. En we gaan lekker door hier. Ja, want wij willen jouw leven een beetje vrolijker maken. En ik zou zeggen, ga eens naar de website en kijk wat je allemaal voor ons kan doen. Wij doen veel voor jou. Kijk eens wat je voor ons kan doen. Stuur eens een berichtje en zo. Geniet ervan.

0: Vraag me nog steeds af hoe ze dat keukenblokje naar binnen hebben gekregen. Want door dat zand heen, hè, dan met die trap naar beneden hier.
1: Ik heb gehoord dat ze deels uit elkaar hebben gehaald. En toen weer in elkaar hebben gezet.
0: Ja?
1: Ja.
0: Nou, het is wel een gigantische grote keuken. We hebben wel de ruimte hier. Wat dat betreft...
1: Het werkt wel.
0: Ja, de keuken is groter dan de studio.
1: We gaan weer gauw eens even wat muziek draaien.

0: Ja, ik vind het geen goed idee om hier bovenop die bunker te presenteren. Jij?
1: Ik vind het wel gezellig, alleen een beetje winderig.
0: Man. Wij hebben wat voor u over. We zitten meestal in de bunker dus radio te maken. En daar is nu ook de DJ bezig. Maar die heeft even de draadloze microfoon opengezet. En we staan hier nu dus op de bunker. Geweldig. Heb je wel... we gaan weer even leuke muziek luisteren, toch?
1: Ja, oké. Zet hem maar op.

0: Bloem de Weren, die heeft hier nog een stof afgenomen.
1: En, noem jij dat zo tegenwoordig?
0: Nou ja, ik bedoel bij die ventilator. En dan zit alles hier weer onder de stof. Dus ja, dat schiet niet op. Je zet toch een ventilator uit en dan ga je stoffen? Of zie ik dat verkeerd?
1: Nee, dat is die zenderkoeling. Dus als je die uitzet, dan vliegt dat in de fik of zo. En, ja, en daar staat ook natuurlijk dat bureau voor van die redactie. En als ze dan gaat stoffen, dan komt het op het mengtafelpaneel. Ja, wat kunnen we daar nou over verzinnen?
0: Ja, een stofvrije ruimte. Ja, dan moeten we uit de bunker weg.
1: We kunnen natuurlijk in een operatiekamer gaan presenteren.
0: Dat kan ook. Lijkt me ook wel leuk trouwens.
1: Ja, nou, het hangt er vanaf. Het bestaat niet gezellig natuurlijk.
0: Sommige mensen treden uit, weet je wel. Die treden dan uit, liggen ze onder verdoving en dan gaan ze eruit.
1: Dan gaan ze hun lichaam uit, ja. En dan zweven ze het halve ziekenhuis rond en dan zien ze allemaal dingen.
0: Maar dan heb je best kans dat ze op een radiogolf terechtkomen en dan horen ze ons toch weer.
1: Ja, oh ja. Hallo. Ah. Ja.
0: Ik ben jouw geest.
1: Het is best leuk om op die frequenties te gaan uitzenden. We hebben hele slimme techneuten dat ze ook op die zweverige zielenfrequenties gaan zitten. Ja, dat is interessant. En dan gaan we even de boel shaken. Nou, reken maar dat ze genieten daar in die tweede dimensie, hè, van KR1.

0: gaan ze eruit.
1: Dan gaan ze hun lichaam uit, ja. En dan zweven ze het halve ziekenhuis rond en dan zien ze allemaal dingen...
0: Maar dan heb je best kans dat ze op een radiogolf terechtkomen en dan horen ze ons toch weer.
1: Ja, oh ja. Hallo. Ah. Ja.
0: Ik ben jouw geest.
1: Het is best leuk om, om op die frequenties te gaan uitzenden. We hebben hele slimme techneuten dat ze ook op die zweverige zielenfrequenties gaan zitten. Ja, dat is interessant. En dan gaan we even de boel shaken. Nou, reken maar dat ze genieten daar in die tweede dimensie, hè, van KR1.

Radio 1, oftewel KR1. Doet zijn verrekte best om jou vanuit hun uitzendbunker op te vrolijken en jouw leven beter te maken. En als we de berichten en luistercijfers zien, lukt dat aardig. Steun je ons een beetje en doneer je wat geld en maak je wat promotie voor jouw gekke station. Hey, mafkees namens mij, je hete radiostemmetje, hartelijk bedankt lekkerdie.

0: We hebben hier Marian. En Marian die schrijft van... Hi, zag ik jullie laatst niet lopen?
1: Dat kan, op de markt.
0: Zag ik jullie laatst... Moet ik nou? Nou word ik nieuwsgierig. Ik ga hem toch voorlezen. Hi, zag ik jullie laatst niet lopen bij die roadshow van KR1?
1: Dat kan.
0: Ja, weet ik veel, maar Jan, is dat nou een vraag? We zijn hier met tientallen mensen en ik heb geen idee of jij ons ziet lopen. Waarschijnlijk was het Ruud Kastrikum die wordt, of een van de andere discjockeys, dames en heren. We hebben ook een Marianne bij het promotieteam trouwens.
1: Ja, Holleberg.
0: Ja. Gaan we het niet over hebben. Dit is dus, draai even wat. Doeg. Nou, hier komt hij, Marjan. Dag.

0: We hebben weer een bezoekplaat van Benny Voskamp.
1: Oké, nou Benny die is ook natuurlijk een trouwe luisteraar van KR1. Want één keer per maand heb ik wel een mailtje van hem. Hij schrijft wel regelmatig.
0: Ja, Benny Voskamp. En hij is vooral gek van Bloem. Want die krijgt ook vaak live chatberichten of via de site.
1: Dat kan ik me ook wel voorstellen. Want als je die foto's ziet op de site, dan is dat best wel aantrekkelijk natuurlijk om naast te schrijven.
0: Ja.
1: Ik zou het ook gedaan hebben.
0: Had ze zich wel behoorlijk opgetut. Maar in het echt is ze nog knapper. Onze
1: Bloem.
0: Bloem, de weren, de DJ van KR1.

0: that, this is KR1 from the bunker in the Netherlands. And next to me is the one of the DJs. Hi there.
1: Hi there.
0: You are live in the transmission and you like to say something nice to the DJs, to the people all over the planet.
1: Hello everybody, this is Ruud from Heemskerk.
0: Okay, Ruud. Dit is Ruud, luisteraars. Ja, Zwarte Piet is het een Ruud. Zo zwart als Ruud is hij. Ja.
1: What is Ruud? What is Ruud? Hey, dude.
0: Ja, wij doen dus niet aan discriminatie, luisteraars. Maar ik vind eigenlijk wel dat het niet kan. Er zit hier een hele zwarte man naast me. Kan toch niet? Ja. Nee, dat is geen discriminatie. Ik word nou... Oh, ze beginnen te kogelen hier. Ja, sorry. Ja, we hebben hier een promotieteam. Die ziet in alle kleurtjes. Nee, het gaat om deze zwarte man naast me. Die heeft de kachels gewoon gemaakt.
1: Wat nou man?
0: Nee, niet meteen anders praten. Het is gewoon, hier iemand heeft kachel schoongemaakt. En nou is hij helemaal zwart. Dus ga je even oppoetsen, want mijn mengpaneel wordt ook zwart. Kan niet.

0: gekheid op een stokje. Lieve luisteraars, we zijn lekker aan het spelen hier met de knopjes. Maar eigenlijk gaat het over koffiemelk. Nu, na dit heerlijke plaatje, gaan we praten over koffiemelk. Er volgt nu een lezing door professor Dr. Anders Ruud van Heemskerk. Ja.
1: Hij moet wel gemolken worden, want er hangt een vette uier onder waar je u tegen zegt.
2: Ja, de koffiemelk was op, toch?
1: Dat komt goed uit.
2: Ja.
1: Maar is het een mannetje of een vrouwtje dan?
2: Ja, daar kom je mezelf achter. Maakt niet uit, er komt altijd wel wat uit. In jouw koffie. Ja, ik drink geen koffie, het maakt mij niet uit.

0: regent ook trouwens verzoekplaten. Er worden veel verzoekplaten tegenwoordig gevraagd. Het was toch een tijdje in de klad in geweest, maar nu zie je toch regelmatig nu op de site dat er mensen plaatjes willen horen.
1: Ja, maar wilt u daarmee stoppen, luisteraars? Want ik zit maar te zoeken en Oscar die klaagde er ook al over. Die moet maar lopen zoeken. En Angelique en Bloem, en die zeiden van elke dag zo'n stapel mailtjes. Die worden dan doorgestuurd en door Monique en die stuurt dat dan. Moet je allemaal weer aan voldoen, dus moeten wij daarmee stoppen?
0: Nou, ik doe het altijd nog wel met plezier.
1: Oh.
0: Ja, dan stuurt u maar hoor, zoveel mogelijk. Oh. Al is het om Bart even te plagen.
1: Ja.

0: Ruud van Heemskerk gaat zingen.
1: Ik zeg, zullen we iets gaan zingen?
0: Ja, Ruud van Heemskerk gaat zingen.
1: Ik zeg, zullen we iets gaan zingen?
0: Ja, ja, nou, goed. We zingen wel mee met deze plaat, maar dan wel met de microfoon dicht, luisteraars. Dus maakt u niet bezorgd.

0: Ja, wij werden gehoord op de middengolf laatst. Dat is leuk, hè?
1: Op de middengolf? Ja. Oh, dat is alweer lang geleden, ja.
0: Ja, het is zeker weer een aantal dagen terug. Maar regelmatig zijn er dus uitzendingen op de middengolf van KR1. En voornamelijk in Nederland. En ook wel eens een Amerikaans station wat het dan doorstuurde van een emigrant. Maar dat duurde niet zo lang. Maar dat is leuk. Middengolf, in heel Nederland was dat te horen. We kregen veel reacties, ook op mensen die toevallig in de auto zaten. Natuurlijk, het internet komt straks ook in de auto. En er zijn ook plannen voor DAP+.
1: Ja, wat voor plus?
0: Een dikkertje DAP+.
1: Dikkertje DAP.
0: Ja.
1: Digitale DAP.
0: Maar we zoeken nog een trap. En dan moet je 's morgens vroeg om 6:45.
1: Nou, er liggen nog wel een paar ijzeren trappen hier al in de bunker. Dus,
0: Ja, maar het moeilijkste is dat je dan ook de giraf een klontje moet geven.
1: Oh ja?
0: Ja.
1: Nou, we hebben wel giraffen voor.
0: Ja, nou ja, oké. Okay. Dan is dat opgelost, luisteraars. Dan hoort u ons binnenkort op de middengolf. Met NE op DAP+. Dikkertje DAP+. is er even een plaatje, toch?
1: Ja, doe maar. Even
0: nog een. Doe maar, nee. Nee, dit is niet doe maar.
1: Nee, doe maar niet.
0: Nee, dit is iets anders. Maar start hem maar op.

0: That's all, folks.
1: El general.

0: Is it because of me sexy body?
1: Met de snelheid van het licht naar jouw buis van Eustachius. Dit is, met de beste techniek die wij voor jou konden verzamelen, het station waar jij van droomt. Ja, oh ja, misschien ga je er wel van dromen. Wij zenden allemaal brainwaves uit naar jou. Eens kijken wat er gebeurt vannacht. Oh yeah.